0: Vrouwies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
4: Een hele goede morgen. Ga je vandaag de thermometer nauwlettend in het oog houden om te zien hoe warm het wel wordt? Of wordt het gewoon genieten? Genieten van de warmte. Ik kies voor het tweede. Het wordt genieten. Welkom in de Good Morning Show. Your golden years. Nostalgie plus. Precies 7:00. Nieuws met Simon van Elslander.
5: Goedemorgen. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS ging het om een defensieve actie om Amerikaanse troepen en commerciële schepen te beschermen. Iran zegt dat de incidenten begonnen nadat een Amerikaanse olietanker met uitgeschakelde radar door de straat van Hormuz probeerde te varen. De VS claimen ook 4 Iraanse drones te hebben onderschept. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar dat bestand wordt de laatste dagen zwaar op de proef gesteld. Het Kamerdebat over de pensioenhervorming van de regering is deze nacht kort na middernacht stilgelegd, na een felle cijferdiscussie. Het debat over de pensioenhervorming en de zogeheten centenindex liep hoog op toen Immer en PvdA botsten over de kosten van de vergrijzing. Ook over de voorwaarden voor vervroegd pensioen ontstond felle discussie met de oppositie. Om 9:00 worden de besprekingen hervat en later vandaag stemt de Kamer over de definitieve goedkeuring van de pensioenplannen. En voetbal. Crystal Palace heeft voor het eerst in zijn clubgeschiedenis een Europese beker gewonnen. In Leipzig won de Engelse ploeg gisteravond de finale van de Conference League met 1-0 van het Spaanse Rayo Vallecano. Na de Europa League winst van Aston Villa vorige week is Palace al de tweede Engelse club die een Europese prijs pakt. Zaterdag volgt nog het slot van het Europese seizoen met de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Opnieuw zonnig vandaag, bij momenten met hoge wolkenvelden tot 30 of 31 graden. Morgen start zonnig met wolken, in de namiddag kans op een onweersbui bij 32 graden. Zaterdag opnieuw kans op onweersbuien, het blijft al warm, rond 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Zondag bewolkt met mogelijk lichte regen, maxima van 21 tot 26 graden. En volgende week wordt het ietsje frisser.
4: Dankjewel Simon. 83 kilometer file momenteel. De vertragingen van 10 minuten en meer. De binnenring rond Brussel, daar is er een ongeval gebeurd. Ter hoogte van Vilvoorde de Koningsloo. 3 kwartier vertragen vanaf Wemmel. Op de E313 Lummen-Antwerpen verlies je 26 minuten. Van Herentals-West tot Wommelgem. Op de E429 Doornik-Brussel komt er 20 minuten bij. Van Tubeke tot Nijvelse-Steenweg. Op de E19 Breda-Antwerpen 18 minuten trager. Van Loenhout tot Sint-Job in Goor. 10 minuten trager op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. Van Haasdonk tot Antwerpen-West. En je verliest ook 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent. Van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Andere vertragingen. Maximaal 9 minuten op dit moment.
6: The Good Morning Show.
2: Met Johan Henneman.

0: ze hadden hem ijzo na opgekropt.
1: Maar gelukkig werd hij tijdig wakker. Ontwaakt uit de nachtmerrie dankzij het wekkeralarm. Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Goedemorgen, 6 over 6:30. En dit is de Good Morning Show tot 10 uur. I guess it would be

0: altijd plezant wakker worden met deze vier uit Zweden. ABBA en Does Your Mother Know. Het is 7:12. Precies op tijd. Hij hangt aan de lijn. Erwin Franks, onze weerman. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Ja, gaat de temperatuur weer helemaal boven de 30 graden of blijft het bescheidener vandaag?
1: Gewoon boven 30 graden, dat gaat moeten lukken, maar kom toch in de buurt van 30 graden. Ja, dus dat zomerweer, ja, dat blijft maar duren. Staat ons opnieuw een prachtige zomerdag te wachten met heel veel zon. Eigenlijk ja, weinig of geen concurrentie van wolken. Bij straks dus die 8, 29, maar het zou kunnen dat er in de Kempen toch weer 30 graden uit de kast rolt. De kans is bijzonder klein, maar ik moet ze wel vermelden. Door de warmte, door de hitte, is er vanavond kans op een onweersbui. Kans is echt heel klein, maar er is een model, het Amerikaanse model, laat zo'n onweersbui vanavond eventueel tot ontwikkeling komen.
0: Maar normaal gezien niet. Onweer komt er misschien wel morgen aan?
1: Ja, morgen nog altijd warm met vooral voor en rond de middag veel zon in de loop van de namiddag. En dan vrijdagavond worden de wolken toch dreigender. En dan ontstaan er verspreid al enkele regen- of onweersbuien. De kans is sowieso groter morgen dan vandaag. Bij nog altijd 29, 30, misschien in de Kempen zelfs 31 graden. Zaterdag ongeveer hetzelfde scenario, wolken, zon. Met vooral zaterdag na de middag en zaterdagavond kans op onweer, een iets algemener verschijnsel dan. Maar kijk, zaterdag nog altijd 7, 28 graden. En dan zondag komen we met onze beide voetjes op de grond terecht. De meeste regen is wel al het land uit. Die valt in de nacht van zaterdag op zondag. Zondag misschien nog droog, misschien nog nat starten, maar het wordt al snel droog. Maar die temperaturen, dat valt wel op, Johan. Die moeten een serieuze stap terugzetten. Zondag zitten we nog in de buurt van 22 graden.
0: Dat zal makkelijker worden om het hoofd koel te houden. Nu gaan we dat proberen, vandaag en morgen nog. Oké. Okay. Ja. Erwin, nog een hele fijne donderdag. En tot morgenochtend in de Good Morning Show natuurlijk. Hè.
1: Ja, tot morgen.

0: heerlijke klanken uit de 60s. Met Dave Berry. Goedemorgen, 13 voor 7:30. Mega Mindy is er ook bij vanochtend. Maar dan in een andere gedaante. Silver Convention komt eraan met Fly Robin Fly.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
10: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
11: Het beste uit de 60s, 70s.

zes voor half acht. Je luistert naar de Good Morning Show. En de zomer die is wat vroeger begonnen dit jaar. En wij zijn wat vroeger begonnen. Of begonnen met die zonnige platen zoals deze hit. Klein zijn in de jaren 90. Dat is opgroeien met Samson en met dan dat andere dier. Met die leeuw, de Lion King. Jimmy

0: vandaag eerder fris is. Het is het moment om conditie op te vijzelen. Een blokje om te lopen of iets stevigers voor de kuiten. Een bergje bijvoorbeeld. Met Kate Bush doen we dat zo meteen. En Running Up That Hill komt eraan. Het is 7:55. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Simon.
1: De autopsie op het lichaam van de bestuurder die dinsdag inreed op de gesloten overweg in Buggehout heeft voorlopig niets opgeleverd. Waarom de man met een bus door de slagboom reed, blijft dus een raadsel. Het parket hoopt nu op antwoorden via toxicologisch onderzoek, camerabeelden en getuigenverklaringen. Bij het zware ongeval kwamen de chauffeur, een begeleider en twee kinderen om het leven. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel. Hij moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toediende. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. En dan nog dit, vrouwengezichten zijn wereldwijd aantrekkelijker dan mannengezichten. Dat blijkt uit een onderzoek waarin 1000 gezichten werden beoordeeld door 10.000 mensen. Ze noemen dat de gender attractiveness gap. Een echte verklaring is er nog niet, maar het zou te maken hebben met het feit dat vrouwen rondere gezichtsvormen hebben. Maar naarmate mannen ouder worden, worden ze terug aantrekkelijker en wordt de kloof kleiner. Rond je 80ste zouden mannen terug even aantrekkelijk zijn als vrouwen.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Ja, dat klinkt wel goed. Rond je 80ste zouden vrouwen en mannen even aantrekkelijk zijn. Ik heb nog wel een paar jaar te gaan voor het zover is. 147 kilometer file geeft de Flitsmeister aan. De vertragingen van 20 minuten en meer. Een uur verlies je op de binnenring rond Brussel. Van Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan tot Grimbergen op de E313 Lumme Antwerpen. Een half uur van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. 23 minuten erbij op de E19 Breda Antwerpen van Brecht tot Antwerpen-Noord. Op de E40 Luik-Brussel verlies je 22 minuten van Haasterode tot Sint-Stevens-Woluwe. 22 minuten geldt ook op de E40 Gent-Brussel. Trager dus van Aalst tot Sint-Agatha-Berchem. En 22 minuten trager op de E429. Doornik-Brussel van Tubeke tot Nijvelse-Steenweg. Op de E17 Gent-Antwerpen. Plus 20 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot Antwerpen-West. Andere vertragingen maximaal 13 minuten.
3: Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Hier word je fluitend wakker in de Good Morning Show. Onder andere met Neil Diamond en Sang Sang Blue, 7:45. En de Beatles die verwelkom ik zo meteen.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
8: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
9: Immoscoopman!
8: Immoscoopman?
10: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
7: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
10: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
7: Ah, ja?
10: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

vierde de liefde op deze donderdagochtend. En dat in het gezelschap van de Beatles. Het wordt een zonovergoten donderdag, deze 28e mei. Temperaturen misschien wel 30 graden ergens in de Kempen. Maar zeker 28 of 29 graden. En geen wolkje aan de hemel. Vertrekken maar, hè, naar het strand, naar de zee met Fast Class.

Wat klonk ze fris en fruitig, Madonna in de 80's. Ik ga nog eens Into the Groove bovenhalen, maar eerst zijn er natuurlijk de krantenkoppen. Het is 7:59. Wat titelen de Vlaamse kranten vanochtend op hun voorpagina? Vooral prinses Elisabeth staat op de voorpagina's. Martin Prene van wie we afscheid nemen. En het drama in Buggenhout. Nieuwsblad titelt Tranen en knuffels aan overweg in Buggenhout over Martin Prene. Familie en collega's nemen afscheid van haar. En dan prinses Elisabeth op de foto op de frontpagina van het nieuwsblad met de koninklijke pa en de koninklijke ma. Ik ben niet altijd de perfecte student geweest, zo geeft ze toe. Het laatste nieuws na ongeval met schoolbusje, lichaam, chauffeur vrijgegeven. Martin Prene overleden aan kanker. Ze liep liever op blote voeten in het gras dan op de rode loper. En het eerste grote interview met prinses Liever Elisabeth met een grote foto van de kroonprinses. De standaard Belgische kiezers wijzen massaal hogere btw en centenindex af. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging. En prinses Elisabeth zwaait af aan Harvard met een foto van de koning en de koningin. De morgen dan nog maar mei en toch al tropische hitte in West-Europa. Oekraïne viseert Russische logistiek. Volgende fase en kantelpunt in de oorlog, schrijft de krant. En Martin Prene, een bijzonder vrouw met een enorme positieve kracht. Gazet van Antwerpen, ook kroonprinses Elisabeth op de voorpagina. Studeert af van Harvard. Martin Prene, voormalig televisiegezicht, overlijdt op 62-jarige leeftijd aan pancreaskanker. Ze was het licht in de kamer. En Bornem rouwt om Arthur 12 en Mohamed 15. De tol na het busdrama in Buggenhout. Belang van Limburg heeft het natuurlijk ook over de proclamatie met prinses Elisabeth. En 3 op 4 ondernemers hebben geen pensioenplan, titelt de krant ook nog vanochtend. Dat zijn ze, de krantenkoppen, deze donderdag 18.

0: prachtig artikel. Maar het gaat over zijn muziek, hè. Dat mag je nooit vergeten. Ik heb het over de King of Pop, die staat klaar na het nieuws.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt. Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
7: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
8: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
7: Ook open op zondagnamiddag.
9: In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
10: Mens bestaat 15 jaar.
11: Happy birthday!
10: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen.

0: nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
1: Hey, welkom in de Good Morning Show. Blij dat je luistert. Weten dat je je paraplu niet zal nodig hebben vandaag en ook morgen niet. Er gaat geen regen vallen, of tenminste zo goed als geen regen. Ja, je kan dat eigenlijk nooit met echt veel zekerheid zeggen. Een donderwolk kan altijd opduiken, hè. Het is 8 uur, nieuws krijg je van Simon van Elslander. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Belgische kiezers wijzen massaal hogere BTW en centenindex af. Dat blijkt uit het opinieonderzoek De Stemming. Minder dan een derde steunt de loonindexaftopping. En ook een BTW-verhoging wordt over de partijgrenzen heen massaal afgewezen. Uit het onderzoek blijkt ook dat Walen en Brusselaars vooral wakker liggen van hun koopkracht. Vlamingen maken zich dan drukker om het begrotingstekort. Er is wel een brede steun voor strengere controles op langdurig zieken. De Kamer stemt vandaag na nachtelijke debatten over die felbesproken centenindex. De autopsie op het lichaam van de bestuurder die dinsdag inreed op de gesloten overweg in Buggenhout heeft voorlopig niets opgeleverd. Waarom de man met zijn busje door de slagbomen reed, blijft dus een raadsel. Het parket hoopt nu op antwoorden via het toxicologisch onderzoek, camerabeelden en getuigenverklaringen. Bij het zware ongeval kwamen de chauffeur, een begeleider en 2 kinderen om het leven. Israël blijft ondanks officiële bestanden doelen bestoken in de Gazastrook en Libanon, waar deze nacht de stad Tyrus opnieuw is aangevallen. Sinds het ingaan van de gevechtspauzes kwamen in beide regio's al honderden mensen om het leven. En ook de VS voerde opnieuw aanvallen uit op Iran. Na incidenten met schepen en drones in de straat van Hormuz viseerde het Amerikaanse leger de havenstad Badar Abbas. En zo staat het staakt het vuren tussen de VS en Iran zwaar onder druk. Volop zon vandaag, met tussendoor wat hoge sluierwolken en tropische maxima tot 31 graden. Morgen starten we zonnig, maar in de namiddag kans op een onweersbui bij 32 graden. Ook zaterdag blijft het warm met kans op onweer, al koelt het aan zee wel af tot 23 graden. Zondag krijgen we meer wolken en lichte regen bij maxima rond de 25 graden. En volgende week wordt het frisser.
1: Een drukke donderdag, 210 kilometer file op dit moment. Op de E19 Breda-Antwerpen 34 minuten erbij van Brecht tot Antwerpen-Noord. Dat geldt ook op de binnenring rond Brussel, plus 34 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je 25 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. En ook 25 minuten trager op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot Nijfosse-Steenweg. De E40 Luik-Brussel dan, daar verlies je 24 minuten van Haasterode tot Sint-Steven. We. Op de buitenring rond Brussel 21 minuten van Mont-Saint-Jean tot Wilderiek in de Dreef. En op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. 20 minuten trager ook op de E40 Gent-Brussel van Ternat tot Sint-Agatha-Berchem. En de andere vertragingen, ja, die zijn al behoorlijk hoor. Op dit moment maximaal 17 minuten hier en daar tot al.
3: Good Morning Show
4: met Johan Henneman.

naar de Good Morning Show luisteren. En 6:30 over 8. Een hele prettige morgen. Peter Allen, die weet waar de leuke feestjes zijn. I Go To Rio, die hoor je zo meteen na France Gall. En je weet wel dat Eurovisie Songfestival nummer Poupée de Sire, Poupée de Sire.

niet alleen de thermometer die naar boven gaat, maar ook de vrolijkheidsbarometer met deze Peter Allen and I Go to Rio. En je vraagt je misschien af, wie was eerst? Peter Allen of Claude François met Je vais à Rio, weet je nog wel? Wel, het was Peter Allen, want hij heeft het nummer geschreven. 12:08, Phil

0: Er is een plek voor hem in de Rock and Roll Hall of Fame. En daarin krijgt hij een plek in november, dus in de herfst van dit jaar. Maar hoe zou het trouwens met Phil Collins op dit moment zijn? Wel, hij heeft nogal wat problemen gehad. Hij heeft een rugletsel gekregen. En ja, daardoor heeft hij ook zenuwschade opgelopen. Is aan een harde revalidatie begonnen. Heeft ook nierproblemen door overmatig alcoholgebruik gehad. En ook nog 5 knieoperaties. Een mens maakt wat mee. En de kans dat hij nog gaat optreden is alsmaar kleiner geworden. Maar desondanks hoopt hij dat hij toch nog eens muziek kan maken en misschien toch nog wel eens een plaat kan uitbrengen. En hij drukt vooral uit dat we zijn dochter Lily alle kansen moeten geven. Je weet wel, de hoofdrolspeler uit Emily in Paris, die Netflix-serie. Want ze doet dat volgens Phil Collins heel erg goed. Ik ga Lou Reed voor je draaien met Walk on the Wild Side. Ja, dat brengt wel verfrissing vanochtend.
1: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Krevel.
4: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel, leef beter.
5: Ritchie, citroen met framboos.
6: Ritchie, Belgische limonade.

Het zijn toch rare tijden, hè? Wat moeten we toch veel keuzes maken, afwegingen maken. Ja, je hebt dan wel zin in een heel lekker etentje, maar dat kost dan wel heel veel centjes. En dan heb je die auto en die moet ook rijden. En dan die brandstofprijzen. Jongen, jongen, jongen. Niks wispelturigers dan dat. En dat blijft maar duren, hè. Die oorlog in het Midden-Oosten. Ook tussen de Verenigde Staten en Iran. Maar ze zijn wel over vrede aan het praten. En de deal is niet ver weg. Maar geloof je dat echt?

0: gitarist, een drummer. Ja, een achtergrondkoortje. Dat lijkt me toch wel nodig bij elke artiest wanneer ze optreden. Maar je hebt er die een heel orkest nodig hebben, zoals Olivia Newton-John. Je hoort ze zo meteen met Xanadu, het is 8:30. Hier is Simon met de hoofdpunten van het nieuws.
1: De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. De prijs voor een vat olie steeg met bijna 4%. De hoop op een snelle heropening van de strategische straat van Hormuz is daarmee weer ver weg. De escalatie, waarbij Iran ook claimt een Amerikaanse luchtmachtbasis te hebben bestookt, zorgt meteen voor dieprode cijfers op de Aziatische aandelenmarkten. Leontien Ruiters en Jada Borsato, de ex-vrouw en dochter van Marco Borsato, zijn op Ibiza gewond geraakt bij een verkeersongeval. Een taxi werd frontaal geraakt door een dronken spookrijder. Beiden moesten met meerdere verwondingen enkele dagen naar het ziekenhuis, maar zijn intussen ontslagen en stellen het goed. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. In de finale werd het 1-0 tegen het Spaanse Rayo Vallecano. Voor de Engelse club is het de eerste Europese prijs in de geschiedenis. Palace pakte het voorbije jaar ook al de FA Cup en het Community Shield en brengt de teller zo op 3 bekers in 1 seizoen.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: 215 kilometer file, de vertragingen van 20 minuten en meer op de E19 Breda-Antwerpen. 40 minuten erbij van Brecht tot Antwerpen-Noord. Op de E429 Doornik-Brussel komt er 31 minuten bij van Tubeke tot Nijverse Steenweg. Een half uur extra op de E313 Lumme-Antwerpen van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel 26 minuten trager van Expo tot Vilvoorde-Koringslo. Op de E19 Mechelen-Brussel komt er 25 minuten bij van Zems tot Machelen. En op de N16 Middelburg-Mechelen 25 minuten trager van Tissel tot Mechelen-Noord. 23 minuten erbij op de E40 Gent-Brussel van Aalst tot Sint-Agatha-Berchem. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 22 minuten trager van Haasdonk tot Antwerpen-West. 22 minuten trager ook op de E40 van Luik naar Brussel van Berchem tot Sint-Stevens-Woluwe. En er gebeurde een ongeval op de E17 Kortrijk-Gent plus 20 minuten daar vanaf Waregem tot Deinze. En op de E34 Antwerpen-Zelzaten verlies je 20 minuten door een ongeval ter hoogte van Kemzeke file vanaf Vraassen.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Alsof we vandaag zon zouden tekortkomen. Iets Italiaans komt altijd van pas natuurlijk. Hè. In Santo California. En I Tornerò, ik heb een leuk Italiaans muziekje opgezocht. Heeft te maken met Leen gaat vreemd. Dat is een item dat ze al een tijdje doet in vrouwentongen. Dan kan je kiezen tussen een classic, een Engelstalige classic of een niet-Engelstalige classic. En er zijn heel veel mensen die kiezen voor de Italiaanse classics. En toen dacht Leen, dinsdag is de nationale feestdag in Italië. En dan kan ik misschien wel iets extra doen voor de mensen die houden van die Italiaanse hits. Wel, ze gaat dat doen. Hè. Dinsdag 2 juni, niet echt vrouwentongen, maar de Italiaanse top 30. De 30 populairste Italiaanse classics. En jij kan daarvoor meestemmen. Bijvoorbeeld op die Santo California en Tornerò. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Denk aan Umberto Tozzi bijvoorbeeld, aan Adriano Celentano enzovoort, enzovoort. Ja, ook aan Laura Pausini. En stemmen voor die Italiaanse top 30, dat kan je op onze website, op nostalgie.plus. Daar kan je stemmen dus voor de Italiaanse top 30. Volgende week dinsdag in Vrouwentongen tussen 10 en 12.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Want knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Justin, time to start investing.
7: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Justin, time to happen.
7: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Probeer daar maar eens een THC uit te destilleren. Seven Horses in the Sky. En het snelste paard, dat mag je dan zelf kiezen. De Pebbles bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Ik weet niet of je je kan dan voorstellen, maar er wordt heel veel olie geproduceerd in het Midden-Oosten. Die moet door de straat van Hormuz, maar er zijn nog andere olieproducerende landen. Wist je trouwens dat Brazilië vorig jaar de 9e grootste olieproducent ter wereld was? En de meeste Braziliaanse olie die is afkomstig van olievelden voor de kust van het land. Maar wat hebben ze daar nu beslist? Dat ze daar een heel groot olieveld gaan aanboren op het vasteland. En dat ligt, spijtig genoeg, in het grootste regenwoud ter wereld. In het Amazonewoud daar. En dat is natuurlijk niet echt goed nieuws voor de natuur. Maar ze zeggen dat ze dat niet zomaar doen. Want ze zijn daar eigenlijk bezig met een energietransitie. En dat vraagt veel geld. Dus hebben ze nog wat extra olie nodig om die energietransitie te financieren. En dat doen ze dan door olie te gaan oppompen in het Braziliaanse regenwoud. Ja, het klinkt wel een beetje tegendraads. Ja, ze hebben al 10 jaar niks meer gedaan met dat olieveld, maar nu gaan ze dat toch weer gaan aanboren. Of dat een schitterend idee is, dat laat ik helemaal in het midden. De mannen van de houtbewerking, die zijn welkom voor Amy Stewart. Hier is Knock on Wood.

zonnedansen genoeg. Denk maar aan de cha-cha, aan de conga, aan de lambada, aan de samba. Maar dat hoeft het allemaal niet te zijn voor Seder, hoor. Zij kiezen voor de cumbia. Gary Puckett, The Union Gap, die komen er dadelijk aan. Na Crystal Gale. Don't

0: mag straks Queen nog eens bovenhalen. En Ryan Paris en Dolce Vita. En ook de Mamas en de Papas, een van mijn favoriete 60s platen met California Dreaming. Maar eerst na het nieuws zometeen Secret Tip en Son of My Father.
1: Zeg dat, Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zalige verjaardagspies.
2: Oh, merci. En dan kunnen we dan beginnen, ik al de sweet chili.
3: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
2: Hé, hoe dat?
3: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
2: Oh. Ja! Lemmes.
3: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
1: Dat is ze.
4: De Vos Lemmes.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
0: Ga je van twee masters, van drie masters of van andere zeilschepen, van andere boten? Wel, dan moet je dit weekend zeker eens gaan kijken naar Oostende voor Anker. Het begint vandaag trouwens. En daarvoor heb ik jouw hulp nodig. Ik vertel je straks meer. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 9:00. Hier is het nieuws met Simon van Aanslander.
6: Goedemorgen. Belgische kiezers wijzen massaal hogere btw- en centenindex af. Dat blijkt uit het jaarlijks opinieonderzoek De Stemming, uitgevoerd door de Standaard, VRT Nieuws en RTBF. Minder dan een derde steunt de loonindexaftopping. En ook een btw-verhoging wordt over de partijgrenzen heen massaal afgewezen. Uit het onderzoek blijkt ook dat Walen en Brusselaars vooral wakker liggen van hun koopkracht. Vlamingen maken zich dan weer zorgen over het begrotingstekort. Er is wel brede steun voor strengere controles op langdurig zieken. Rond dit uur stemt de Kamer over die felbesproken centenindex en de pensioenhervorming. De Antwerpse politie heeft een 15-jarige jongen opgepakt die tijdens oudjaarsnacht vuurwerk afstak naar agenten. De minderjarige kon worden geïdentificeerd na een opsporingsbericht voor feiten van poging tot doodslag. Vorige week werd hij verhoord en de jeugdrechter heeft hem intussen in een gesloten instelling geplaatst. Airco's zullen vanavond een piek in de elektriciteitsprijzen veroorzaken. De aanhoudende hitte zorgt vanavond voor een zogeheten koelkrachtcrisis. Omdat airco's massaal overuren draaien, terwijl de zon tegen de avond ondergaat en er amper wind staat, schieten de stroomprijzen tussen 8 en 10 uur vanavond de hoogte in. Rond 8:30 wordt een piek verwacht van ruim €445 per megawattuur. Volop zon vandaag, met tussendoor wat sluierwolken en maxima tot 31 graden. Morgen starten we zonnig, in de namiddag kans op een onweersbui bij 32 graden. Ook zaterdag blijft het warm met kans op onweer wel, 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Zondag meer wolken en lichte regen bij maxima rond de 25 graden. En volgende week wordt het ietsje frisser.
0: 205 kilometer file. Het is nog erg druk op deze donderdag. Dit zijn de vertragingen van 20 minuten en meer. Drie kwartier verlies je momenteel op de buitenring rond Brussel. Van Mont-Saint-Jean tot Groenendaal. 32 minuten erbij op D40 Luik-Brussel. Van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de binnenring rond Brussel plus 30 minuten van Expo tot Machelen-Woluwe-Laan. 27 minuten trager op de E19 Breda-Antwerpen van Sint-Joop-in-t-Goor tot Antwerpen-Noord. En ook 26 minuten erbij op de E19 Mechelen-Brussel van Zemst tot Machelen. Er komt 24 minuten bij op de E313 Lumme-Antwerpen van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen verlies je 22 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. En 20 minuten trager op de E429 van Tubeke tot Nijfelse Steenweg. Dat zijn de vertragingen tot 20 minuten. De andere vertragingen lopen op tot en met 19 minuten op dit moment. Maar er zijn ook nog twee ongevallen waarmee we zitten. Op de E17 Kortrijk-Gent ter hoogte van Deinze 17 minuten. Te trage rijden vanaf Waregem. En op de E34 Antwerpen-Zelzate ter hoogte van Kemzeek een kwartier erbij vanaf liever Vraassena.
7: The Good Morning Show
8: met Johan Henneman.

maar doordrammen. En maar flink slagen en een flimpe meppen opgeven op die pauken. Hè? Earth and fire and maybe tomorrow, maybe tonight. De zonsondergang op warme, zwoele zomeravonden. En lenteavonden nu ook natuurlijk. Hè? In het gezelschap van mooi volk.

0: Dat was misschien prachtig bij dat vakantievlieglief van toen, eind jaren 80. Deze Glenn Medeiros bij Nostalgie Plus. In de Good Morning Show straks iets over Oostende voor Anker. Na Billy Paul en Only the Strong Survive.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Ment bestaat 15 jaar.
6: Happy birthday!
5: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen.
7: More than a feeling.
5: Bij alle goede providers.
7: Ment 55.
5: Nu ook bij Proximus.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

liefhebbers van zeilschepen en andere schepen natuurlijk ook. Ook historische schepen. En boten zonder zeil, want die zullen er ook zijn. Vissersboot bijvoorbeeld. Mensen die houden van de zee en met al wat rond de zee en rond schepen gebeurt. Wel, die moeten dit weekend in Oostende zijn. Tot en met zondag loopt daar Oostende voor anker. Het begint vandaag, 4 dagen lang. En wij vieren mee, want het is de 25e keer dat het plaatsvindt. Oostende voor anker. En we vieren dat met classics, met hits uit jouw golden years. Die te maken hebben met schepen, met zeilen, met de zee, met boten. Hits uit de 60s, 70s en 80s. En jouw suggestie, want we gaan die morgenochtend draaien tussen 7 en 10. Tony gaat dat doen in de Good Morning Show. Suggesties voor die grote classics, die zijn welkom via ons WhatsApp-nummer 0477-900-800, 0477-900-800. Laat maar komen en dan hoor je ze morgenochtend in de Good Morning Show.

0: Ja, je kan ons voortaan bereiken via het WhatsApp-nummer. Het WhatsApp-nummer van Nostalgie Plus. 0477-900-800. Daar zijn jouw suggesties voor de Good Morning Show van morgenochtend. Zeer welkom suggesties in verband met hits over boten, over zeilschepen, over zeilen, over de zee. Dan draaien we die naar aanleiding van Oostende voor Anker. Laat maar komen. Hè. Dus 0477-900-800. Het is 9:55. Nog 106 kilometer file geeft Flitsmeister aan. De vertragingen van een kwartier en meer. De buitenring rond Brussel, daar verlies je momenteel 70 minuten. Van Brein-l'Alleud tot Groenendaal. Ter hoogte van Groenendaal gebeurde een ongeval. Op de E19 Breda-Antwerpen plus 23 minuten. Van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. 22 minuten trager op de E19 Mechelen-Brussel. Van Zemst tot Machelen. 22 minuten erbij op de E313 Lumme-Antwerpen. Van Massenhoven tot Wommelgem. Op de E40 Luik-Brussel komt er 18 minuten bij. Van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. En ook 18 minuten vertragen op de binnenring rond Brussel. Van Expo tot Vilvoorde Koningsloo. Een kwartier extra op de E429 Doornik-Brussel. Van Tubeke tot Bergense Steenweg. En ook een kwartier erbij op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Sint-Annelinkeroever tot Antwerpen-West. Andere vertragingen maximum 12 minuten nu.
1: De Good Morning Show met Johan Henneman.

tijd heb je daar dating apps voor nodig. Maar toen ging dat allemaal een beetje vanzelf eigenlijk, hè? Old school, zoals ze dat noemen. Somebody to Love van Queen. The Beach Boys komen eraan met Good Vibrations.

Vibrations. Dat zit hier ook bij Nostalgie Plus. Van 4 tot 7 in de avondspits. Met Sebastian de Krop vanavond weer om 4 uur. En op donderdag heeft hij altijd bezoek van Stef Willens van Vias. En dan gaat het over verkeersveiligheid. En vanavond heel speciaal over lachgas. Komt nog wel eens vaak voor in het verkeer en is verboden. Straks dus tussen 4 en 7 in Good Vibrations.

Die hebben de hoogtepunten in hun carrière aan elkaar gereigd. De ene na de andere hit kwam eraan en komt er eigenlijk nog altijd aan. Hè? Van Clouseau, Zie me graag. Dit is de Good Morning Show. En maandag is ze 78 geworden. Ze is een van de grootste rock'n'roll sterren. En sterren, ik heb het over Stevie Nicks. Ik ga een hele mooie van haar draaien. Gypsy van Fleetwood Mac komt eraan. Na George Baker Selection bij de Duivenmelkers.

Ze zijn niet weg te denken uit mijn platencollectie. Ik zal wel niet de enige zijn. En die stem van Stevie Nicks, hè. Ja, ze heeft toch wel een streepje voor bij mij. Gypsy bij Nostalgie Plus. The Good Morning Show. Wat zit er al op? Maar geen nood, Leen is er met vrouwentongen. Ik heb van jou nog David Soul. Don't

0: voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Krevel.
2: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter. In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
1: Ook open op zondagnamiddag.
4: Hallo, ik ben Treitjeshuizen, de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
5: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
6: Muurprotect.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
8: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
9: Ik begin Vrouwentongen zometeen met nog dieper de zomer in te duiken met Mungo Jerry. Het is 10:00, eerst krijgen we het nieuws met Simon. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Woonzorgcentra focussen te weinig op mentaal welzijn. Daarvoor waarschuwt de Hoge Gezondheidsraad. Er gaat te veel aandacht naar lichamelijke zorg, terwijl er dringend nood is aan meer geestelijke gezondheidszorg. Steeds meer bewoners kampen met dementie, depressie of angst. Maar de financiering en opleidingen zijn daar niet op afgestemd. Dat zorgt voor een lagere levenskwaliteit bij de ouderen en meer burn-outs bij het personeel. De raad pleit voor een transformatie op basis van 5 pijlers. Met meer persoonsgerichte zorg, minder medicatie en alternatieve therapieën zoals muziek en beweging. Netbeheerder Fluvius heeft het probleem met geblokkeerde energiefacturen bijna volledig opgelost. Door een softwarefout kregen duizenden Vlaamse gezinnen soms jarenlang geen rekeningen, met plotse monsterfacturen tot gevolg. Volgens minister van Energie, Hans Ponte, is het aantal probleemgevallen intussen gezakt van 8000 naar 233. Fluvius moest al een half miljoen euro aan boetes en dwangsommen betalen. Ruim 1000 gezinnen maakten intussen aanspraak op een schadevergoeding. TikTok lanceert op 15 juni zijn eigen webshop in België. Je kan dan via video's van influencers of livestreams rechtstreeks producten kopen zonder de app te verlaten. Hoewel TikTok belooft dat minderjarigen geen aankopen kunnen doen, reageert consumentenorganisatie Testaankoop erg bezorgd. Ze spreken van een ramp voor financieel kwetsbaren en vrezen dat het platform door het wegnemen van alle drempels massaal impulsaankopen in de hand zal werken. In België gebruiken meer dan 4 miljoen mensen TikTok. Volop zon vandaag met tussendoor wat sluierwolken en maxima tot 31 graden. Morgen starten we zonnig. In de namiddag kans op een onweersbui bij 32 graden. Ook zaterdag blijft het warm met kans op onweer, 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Zondag meer wolken en lichte regen bij maxima rond de 25 graden. Volgende week wordt het ietsje frisser.
9: Op de Brusselse buitenring verlies je meer dan 3 kwartier van Braine-l'Alleud, dat is Eigenbrakel zeker, tot in Groenendaal. Op de E19 Breda-Antwerpen 20 minuten verlies van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E313 Lumme-Antwerpen 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Brusselse binnenring een kwartier van Expo tot Machelen-Woluwelaan. R1 Antwerpen-Gent ook een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. E19 Mechelen-Brussel 12 minuten van Zems tot Machelen 40 E40 Luik-Brussel. 10 minuten van Bertum tot Sint-Stevens-Woluwe. E40 Gent-Brussel. 10 minuten van Afligem tot Groot-Bijgaarde. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. 10 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. En op de E429 Doornik-Brussel. Ten slotte verlies je ook 10 minuten van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg.
6: Met Leen de Marie.

Weer een tip van Timon die ons op culinaire ideeën kan brengen. Keep it cool, ladies and gentlemen. En hoe hoger een mens gaat, hoe cooler het daar wordt. Straks eens checken met de song die eraan komt of dat helemaal klopt. En dan nog even dit. Het is 28 mei vandaag. Daar hoog boven de wolken is ze misschien. Mijn moeder zou vandaag 97 jaar geworden zijn. Ze stierf vorig jaar op bijna 96-jarige leeftijd. Gelukkige verjaardag, Lutje. En voor jou, luisteraar, goedemorgen en welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen.

0: tot ontploffing gebracht in 1974 door Mars.
1: Leen gaat vreemd.
0: Leen gaat vreemd. Gisteren Laura Pausini met het mooie Strani Amore. Het was een mooie gelegenheid om Leen gaat vreemd XL aan te kondigen. De Italiaanse top 30 van komende dinsdag tussen 10 en 12. Om de Italiaanse nationale feestdag te vieren dan. De 30 beste Italiaanse songs gaan we dan horen die jij moet bepalen. En onze site, de site van Nostalgie Plus, is daar de ideale plek voor. Ga er naartoe en bepaal wat jij de allerbeste Italiaanse song vindt. Raymond van het Groenewoud die wil dus nog wel eens

Lio, een jaargenoot van mij. Ze is ook uit 1962, denk ik. Een zotte toffe, vind ik. Met liedjes met zo'n kantje af. Hier, amoureux solitaire. A is Bleek-Lena en B, amoureux solitaire. Wat gaan we kiezen op deze zonovergoten donderdag? Waar heb jij het meeste zin in? Ook weer die site van onze man, dat is daar interessant.

0: Het is wel een song voor als het echt hoog zomer is. Hè. Als het veel te warm is om veel te druk te bewegen. Zo gewoon een klein beetje heen en weer wiegen. Dat gaat nog net. A Long Hot Summer van Style Council. A Long Hot Summer, wat willen we daarin? Willen we daarin bleke Lena van Raymond van het Groenewoud? Een song uit, wat gaat dat zijn? Dat zal 1972, 73 zijn, zoiets. Of begin jaren 80, Amoureux Solitaire van de Belgisch-Portugese Lio Amoureux Solitaire is B. A, Bleke Lena, B, Amoureux Solitaire. Jij kiest de populairste, die ga ik hier straks draaien.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: 25, 25, hoe zal die eruit zien? Soms raar als ik daaraan denk dat we dat nooit gaan weten.
1: Gaat vreemd.
0: Maar terug met twee voeten op de grond, de Marais, want er is gekozen, er is massaal gekozen. Twee mogelijke opties, zoals elke dag, bleek Lena van Raymond van het Groene Woud, waarin hij zijn liefde beschrijft voor een Lena. Ik voel mij een klein beetje aangesproken. En B, Lio met Amoureux Solitaire, zo een beetje zottekes zoals we Lio kennen. Er is massaal gekozen en er is massaal gekozen op een paar stemmen na, ik geef het toe, voor deze frisse jongen hier.
2: Het zonnetje in je interieur. Deba meubelen, thuis in wonen. Is in Sint-Niklaas en op

Dankjewel Remo van het Groene Woud. En morgen dingen Leo en een frisse 81-jarige Nederlander naar jouw gunsten in Leen gaat vreemd.

0: Bakkers met Leen.
1: Het is 6 minuten over 11:30. Een zeer goede morgen, Timon. Gaat straks een Belgisch product plukken dat stilletjes aan op zijn best aan het worden is. Het is rood, het heeft een klein beetje celluliet, maar in tegenstelling tot ons dames zijn die kleine vruchtjes daar bijzonder blij mee. En van een beetje slagroom zijn ze doorgaans ook niet vies. Straks horen we van Timon wat hij ermee van plan is.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
5: Vrouwies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
1: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
3: B-Bad.
1: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
1: Ritchie.
7: Vrouwentongen met leven.

0: Lekkers met Leen.
1: Timon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We hebben het een paar weken geleden gehad over goede sappige perziken. Ja. Hè, dat zo belangrijk is. En voor jou was dat Zuid-Frankrijk.
2: Voilà.
1: Maar voor de goede aardbeien mogen we stilletjes aan hier bij ons zijn. Hè?
2: Sowieso.
1: Ja, hè?
2: Een goede aardbeien, dat moeten echt Belgisch van ons negen bodem.
1: Ja, hè? Zo van die goede grote aardbeien.
2: Stel, een aardbei kan naar niks smaken. Of kan een van onze beste producten zijn in België, vind ik. Hè?
1: Ja, dat is waar. Nu, ik zeg grote, maar die kleintjes zijn soms ook smaakvol.
2: Ja, ik vind die bosarbeidjes ook super lekker.
1: Ja, jam.
2: Die zijn vaak nog iets zoeter nog. Hè?
1: Ja, ja, ja.
2: Dus ik maak daar heel vaak zo'n shit niet van. Een keer een confituur, als je zo wat bosarbeien hebt. Maar die vinden ook niet zo vaak niet meer.
1: Hè? Nee, dat is waar. In uw hof. Vaak mensen met een hof.
2: Ja, ik weet als kind, vroeger groeide dat bij ons van achter in de tuin bij de kippen.
1: Ja.
2: Maar die waren er altijd sneller mee weg dan ik.
1: Ja, en daar, bij ons groeiden er ook bessen, stekelbessen en rode besjes. En,
2: ja, goed.
1: Oh, tof. Aardbeien, daar gaan we
2: Ja, en het vaak zo van die gekke combinaties, dat je denkt van, ja, oké, op wat slaat dat? Die eigenlijk wel super lekker zijn samen. Dus een paar jaar geleden zat ik in het buitenland op restaurant en als dessert stond er aardbei, balsamico en peper. Ik dacht van, ja, bon.
1: Wat is dat hier
2: allemaal?
1: Dat
2: hebben ze hier allemaal samen uit de frigo nog gevist. Maar dat was super, super lekker. Dus als basis hadden ze, dat was eigenlijk in het zuiden van Italië, als een fiori di latte. En fiori di latte is het melkijs dat ze daar maken, de gelato. Maar dat is eigenlijk bij ons, wij kennen dat op zich niet zo, die fiori di latte. Maar dat is eigenlijk melkijs. Dat
1: melkijs?
2: Echt de basis. Dus wij doen er vanille aan toe, wij voegen er chocolade aan toe.
1: Maar
2: dat is gewoon een basis waar dat zij eigenlijk een soort gelato van gaan maken. Dat is niet het klassieke als wij doen. Maar het is echt zo'n heel puur melkijs. Daar deden ze aardbeikjes over en die infuseerden ze. Liet ze even marineren.
1: Samen in dat melkijs?
2: Met peper.
1: Ja.
2: Gewoon aardbeetjes fijn zijn. Goed wat peper erop, grof peper.
1: Ah ja, oké. Okay. Zwarte peper?
2: Zwarte peper, ja. Balsamico. Niet van die crème, echt balsamico vinaigrette. En dan een klein beetje fijngesneden basilicum. En zij lieten die aardbeikjes 5 à 10 minuten infuseren. Belangrijk, zet dat uit de frigo. Laat dat veel meer smaak. Zet dat niet in de frigo. Laat dat gewoon lauw staan. Laat dat veel meer smaak geven, die aardbeien. En dat deed zij op die fiori di latte. Vandaag, vindt dat niet zo gemakkelijk in België. Dus pak gewoon een goede vanille-ijs.
1: Ja.
2: En daar uw aardbeikjes die geïnfuseerd zijn met uw balsamico en uw peper en uw basilicum. Dat is een mega dessert.
1: Ja, het klinkt zeer lekker.
2: Ja, dat top.
1: En wat je zegt, die aardbeien uit de frigo, ik vind dat meestal wel lekkerder.
2: Ja, dat geeft veel meer smaak.
1: Als iets zo even uit de frigo staat, dat is bij veel, behalve bij ijs natuurlijk.
2: Ja, ze mogen niet kozen, hè.
1: Nee, dat heeft veel minder smaak, hè. Dat geldt voor veel.
2: En laat dat zo even 10, 15 minuten in die balsamico en die peper trekken, dan wordt dat top.
1: Ja, en een tip die je een paar weken geleden hebt gegeven toen we dan blanche gemaakt hebben over vanilleijs of ijs. Je haalt die uit een diepvries.
2: En
1: je zet die in de frigo.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Niet uit de frigo, maar in de frigo.
2: Nee, gewoon een kwartiertje.
1: Ja.
2: Uw pot uit een diepvries, een kwartier in de frigo, dan een heel mooi ijs kunnen scheppen.
1: Ja, en dan kan je daar terug mee weg, hè, want anders kunnen daar geen weg mee. Hè.
2: Ja, anders is dat, de ene helft is gesmolten en de andere helft is nog een ijsblok.
1: Nee.
2: Maar vanuit de frigo hadden ze een heel schone knel kunnen trekken. Daar uw aardbeetjes op hadden kunnen scoren.
1: Alright, dankjewel. Morgen gaan we de Aziatische tour op, denk ik.
2: Lekker.
1: Ja. Voor iets, en nu ga ik teasen, dat heb jij mij daarnet verteld, dat ze eigenlijk in Thailand zelf niet kennen.
2: Niet kennen, hè.
1: Maar wij wel.
2: Ja.
1: Zeer eigenaardig. Tot morgen.
2: Tot morgen.

gaan eens heel vlug gitaar spelen, moeten de Surfers gedacht hebben in 1963. En dat deden ze in Wipeout. En ondertussen lees ik op de site van VRT Nieuws iets dat mij een klein beetje droevig stemt. Namelijk op het Brocaireplein in Brussel. Daar heb je dat Continental Hotelgebouw met daarboven die Coca-Cola reclame. Je ziet dat wel voor je. Hè? Die reclame is een paar jaar geleden, 10, 20 jaar geleden, vervangen door een digitale. Die gaat nu ook verdwijnen. Dus na 70 jaar daar die iconische Coca-Cola reclame op Brocaireplein zal dat gedaan zijn. Jammer, hè?

0: spannend. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Rustig, niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immoscoopman.
7: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: Dat is Toyota.
1: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Zeer goedemorgen, het is 11 uur. Zometeen een tofke van Stevie Wonder uit 77. I wish. Your golden years. Nostalgie plus. Maar eerst het nieuws en dat krijgen we van Simon. Goedemorgen, Simon.
5: Goedemorgen. Woonzorgcentra focussen te weinig op mentaal welzijn. Daarvoor waarschuwt de Hoge Gezondheidsraad. Er gaat te veel aandacht naar lichamelijke zorg, terwijl er dringend nood is aan meer geestelijke gezondheidszorg. Steeds meer bewoners kampen met dementie, depressie of angst, maar de financiering en opleidingen zijn daar niet op afgestemd. Dat zorgt voor een lagere levenskwaliteit bij de ouderen en meer burn-outs bij het personeel. De Raad pleit voor een transformatie op basis van 5 pijlers. Met meer persoonsgerichte zorg, minder medicatie en alternatieve therapieën zoals muziek en beweging. Een voormalige ploegbaas van het chemiebedrijf Basef in Antwerpen is veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur en een boete van €4.800 voor het extreem pesten van een jonge werknemer. De rechter bevond de man schuldig aan het pesten op het werk. Onterend gedrag en slagen en verwondingen met voorbedachte raden. Het 19-jarige slachtoffer stapte eind 2021 naar de politie. De pesterijen gingen zo ver dat de ploegbaas de tiener een mes op de keel zette en een plastic zak over zijn hoofd trok. Vanaf morgen tank je opnieuw goedkoper. De FOD Economie meldt dat de maximumprijs voor een liter benzine 95 met bijna 12 cent daalt tot ruim €1,85. Voor benzine 98 betaal je morgen ruim 10 cent minder, net als voor een liter diesel. Daar zakt de prijs tot ruim €2. Volop zon vandaag met tussendoor wat sluierwolken en maxima tot 31 graden. Morgen starten we zonnig, in de namiddag kans op een onweersbui bij 32 graden. Ook zaterdag blijft het warm met kans op onweer, 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Zondag meer bewolken en lichte regen bij maxima rond de 25 graden.
4: Dankjewel, Simon. Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. De Brusselse buitering, een kwartier ook van Waterloos Centrum tot Groenendaal. Daar staat een defect voertuig. E313 Lumme Antwerpen ook een kwartier van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Brusselse binnenring 10 minuten van Expo tot Vil voor de Koningsloo. En op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je ook 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.
6: Tongen met Leen de Marais.

In de Tom Funkiness gevallen Stevie Wonder, zeker met deze I Wish. Ik ben er niet goed in. Meer nog, ik ben er niet in. Na één blik geef ik het al op. Omdat ik eigenlijk niet weet hoe ik eraan moet beginnen. Geen geduld, denk ik. Maar ook iets met mijn brein die het niet aan kan, denk ik. Ik heb het over sudokus maken. Daar gaan we het straks zijdelings over hebben. Namelijk over een variant Murdokus.

0: bijna 14 minuten over 11 uur met Turn the Beat Around van Vicky Sue Robinson. We gaan het over Murdoku hebben. Een moorddadig populair puzzelwoordenboek geïnspireerd op Sudoku, als ik het goed heb. Jelle van Huissen van uitgeverij Lano, een zeer goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Jelle, jij gaat moeten proberen uit te leggen wat dat is, die Murdoku, zonder te zien te hebben. Ik heb gisteren een paar pdf's bekeken daarvan. Heb ik het goed als het op Sudoku geïnspireerd is?
1: Zeker. Zelf maak ik graag de vergelijking tussen een kruising met Sudoku en Cluedo. Dus zoals in Cluedo ga je ook op zoek naar een moordenaar. Je krijgt telkens een nieuwe locatie bij iedere puzzel. Dat kan een kantoor zijn, een café of een middeleeuws kasteel. En die locatie wordt opgesplitst in verschillende ruimtes. Dus je hebt een soort raster, een platte grond. Daarnaast heb je een reeks verdachten. En je gaat proberen om aan de hand van enkele hints de verdachten in het raster te gaan plaatsen.
0: Ja.
1: Waar is de link dan met Sudoku?
0: Ja.
1: Je gaat in iedere rij en in iedere kolom slechts één keer een verdachte kunnen plaatsen.
0: Ah ja.
1: En zo kom je dan uiteindelijk te weten wie van de verdachten alleen in een kamer was, samen met het slachtoffer.
0: Moet je goed zijn in Sudoku om dit te kunnen oplossen?
1: Bij Sudoku heb je altijd zo'n beetje die affiniteit met cijfers en getallen nodig. En dat is het voordeel met Murdoku, daar hoeft dat helemaal niet. Dus je moet wel begrijpend lezen gaan toepassen en gewoon heel rustig die hints doornemen en op het spelbord gaan toepassen.
0: Ja, ben je er zelf goed in, Jelle?
1: Het is een groeiproces geweest.
0: Ah ja.
1: Het is heel leuk. Ja, zeker, zeker. Het is heel leuk in de boeken van Murdoku dat de moeilijkheidsgraad stijgt. Dus als je start, krijg je eenvoudigere opdrachten en zo kun je gewoon gaan groeien. Kun je gaandeweg beter en beter worden in het Murdokuën. Wij maken er zelfs al een werkwoord van.
0: Ah, het werkwoord Murdokuën. Nu, er is een tweede editie. Dat wil zeggen dat er een eerste editie was. En die was ontzettend populair, hè?
1: Ja, dus we hebben de eerste editie in het najaar van vorig jaar gepubliceerd. En eigenlijk in het voorjaar nu is Murdoku volledig viraal gegaan in het Nederlandse taalgebied. Dus zijn we dan ook heel blij dat we nu het tweede boek kunnen gaan publiceren.
0: Ja, wat wil dat zeggen dan, viraal gaan? Dat mensen daarover posten, hoe ze het doen, wat ze doen, hoe goed ze erin zijn enzovoort?
1: Inderdaad, ze zijn eigenlijk naar TikTok getrokken en daar hebben ze hun mening over het product gaan posten. Hebben ze tips gedeeld onderling, getoond hoe het werkt. Dus het is echt wel een TikTok-dingetje geworden.
0: Ja, er is nu een nieuw uit. Hoeveel moordzaken kan je daarin oplossen?
1: 80 stuks. Nu, het is niet zo met één puzzel dat je die op 1 minuut tijd hebt opgelost. Dus je bent wel eventjes zoet met een boek.
0: Ah, met een boek. Maar hoe lang doe je er zo gemiddeld over om een moordzaak op te lossen?
1: Ja, dat verschilt ook wel een beetje tussen de eenvoudigere opdrachten en de moeilijke opdrachten. Ik denk met de eenvoudige, als je zo wat begint met het puzzelen,
0: ja,
1: dat je misschien 5 minuutjes per puzzel bezig zijn,
0: ja, dus toch
1: ideaal wordt het een
0: doel. Ah, ja. Zoiets om op de trein mee te pakken en daar je in te verdiepen.
1: Ja,
0: maakt geen lawaai mee, wat ik zeer tof vind. Het is iets dat in stilte kan gebeuren, als er niet te veel mensen rond je lawaai maken. Goh, Murdoku, zeg. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het lijkt mij wel iets. Nu, ik ben niet goed in Sudoku. Er is iets met mijn brein dat het er dan niet gaat. Nog één vraagje. Hoe heet dit boek? Hoe heet dat? Murdoku? Daar staat Murdoku op.
1: Klopt, dat is eigenlijk de merknaam, de naam van het boek.
0: En er zijn er dus al twee uit.
1: Er zijn er twee. We hebben het eerste boek, het paarse boek. En het nieuwe boek heeft nu een oranje kleur. En daar ga je eigenlijk terug in de tijd. Dan worden de puzzels verdeeld over de verschillende tijdsperioden. Je gaat naar de middeleeuwen, je gaat naar een cowboy saloon, je gaat naar de Egyptische woestijn.
0: Ah, yes.
1: Dus in het nieuwe boek krijg je ook nog zo'n nieuwe insteek.
0: Goed, Jelle, dankjewel. Ik denk wel dat het iets is voor mijn Nostalgie Plus luisteraars. Hartelijk dank voor de uitleg. Ik zie het voor me en ik heb het helemaal gesnapt. Dat wil dat iets zeggen.
1: Graag gedaan, veel puzzelplezier deze zomer.
0: Dankjewel, Jelle. En ik heb een boekje voor jou ook. En dan heb ik het tegen jou, luisteraars. En wat ga ik daarvoor vragen? Ik ga een vraagje stellen. Hè. Hoe geduldig ben jij om iets op te lossen? Ben jij een puzzeltype, een sudoku-type bijvoorbeeld? Ben je er goed in? Hoe ga je te werk? Heb je daar het geduld voor? Wat is de setting om een goede puzzel, zoals bijvoorbeeld die Murdoku, om die op te lossen? Stuur het mij door via de Nostalgie Plus site of via WhatsAppje. Dat kan tegenwoordig ook. Hè. Dat kan via de site. En eens we in jouw telefoon zitten, dan zitten we daar levenslang in. Dus voor zo'n Murdoku puzzelboek. Hoe ben jij in puzzels? Hoe ga je te werk? Hoe geduldig ben je? Jouw antwoorden via de site.

0: Hoe zit dat met jou en puzzelen? Heb je er het geduld voor of helemaal niet? Laat het mij weten als je een Murdoko puzzelboek wil winnen. Neil Diamond en Sweet Caroline komt eraan.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Mens bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
6: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mens 5-5. Nu ook bij Proximus.

0: Het voetballied geworden in Engeland, zeker. Ik zag het Prins William onlangs meezingen, deze Sweet Caroline. Voor een Murdoku-boekje, een puzzelboekje, is dat het tweede deel is nieuw op de markt. Hoe zit dat met jou en puzzelen? Heb je het geduld voor veel reacties binnengekregen van veel Sudokers? Jawel, er wordt gepuzzeld in Vlaanderen. Ilse uit vlakbij Hasselt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Leen.
0: Hoe zit dat met dat puzzelen bij jou?
1: Bij mij, dat wil je niet weten, want ik denk niet dat geduld een van mijn beste eigenschappen is.
0: En
1: bij mijzelf.
0: Wie gaat die Murdoku, want het boekje is voor jou, wie gaat dat dan onder handen nemen, Ilse?
1: Mijn dochter June.
0: Ach, June, vertel eens.
1: Ik ga dat haar voor haar verjaardag schenken, want het arme schaap is steeds jarig, half juni. En dat is altijd net midden in de examens. En het grote feest en de grote cadeaus, die komen dan wel, maar dat is altijd met uitstel. En ik zoek dan altijd zo een kleinigheidje. En zij wil dan zelf ook zoiets voor tussendoor zichzelf bezig te houden. En af en toe doet ze dat met Lego voor zoiets te knutselen, zo een bloemetje of zo, of een camper. En nu was mijn inspiratie eigenlijk een beetje zoek. En ik hoorde jou praten en ik denk van, mor, dat is het.
0: Ik denk dat dat het ideaal gaat zijn. Ilse?
1: Amai, dat zal wel zijn.
0: Ja, als ze graag puzzelt. En eigenlijk vind ik het wel tof dat ze iets zoekt weg van die gsm.
1: Ja,
0: en die
1: iPhone.
0: Zeker. Ja, hè?
1: Ja, een beetje creatief. Zo. Dat vind ik ook wel top.
0: Ja.
1: Vroeger moest ik dat verplichten.
0: Ja.
1: Zeker om de zoon en dan haar ook, van leg dat even weg. Maar nu komen ze, ze zijn al wat ouder. En nu zegt ze dat zelf ook altijd, van even weg van de media. Natuurlijk, het WK zal er ook
0: een
1: moeilijke zijn.
0: Ja, maar, maar het is niet elke dag rode duivels, hè?
1: Nee.
0: Ilse, hoe oud is June?
1: Die wordt dan 21.
0: En wat studeert June?
1: TEW.
0: Amai, toegepaste economische wetenschappen.
1: Ja,
0: wel. Doet ze het goed? Doet ze het goed?
1: Ja, ze doet heel hard haar best. En ze zit in het derde jaar, dus...
0: Dat komt in orde. June, wij gaan haar steunen hier allemaal met dat Murdoku-boekje, zodanig dat ze af en toe haar zinnen kan verzetten om daar nou weer volle bak gefocust te zijn.
1: Ah,
0: Ilse, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor je reactie. June, veel groeten van ons en alvast een gelukkige verjaardag.
1: Ja, super. En jij, hartelijk bedankt, Leen.
0: Dag, Ilse. Ciao.
1: Fijne dag
0: nog. Jij ook.

het zonnetje in je interieur. Debameubelen, thuis in wonen. Is in Niklaas en op debameubelen.be. Your Gold.

0: Nog 5 keer slapen en de Italianen vieren hun nationale feestdag. En toen ik dat besefte, ging er ding-dong een lichtje branden bij mij.
1: Leen gaat vreemd, XL, de Italiaanse top 30.
0: Zou ik eens geen Italiaanse top 30 organiseren op de Italiaanse nationale feestdag? Komende dinsdag 2 juni is dat. Tussen 10 en 12 de 30 beste Italiaanse songs volgens jou. Dus die moeten gestemd worden. Ik kreeg vanmorgen al een berichtje van Filip. Hij stemde voor de Leen gaat vreemd. En dan over die top 30 van dinsdag zegt hij: is het een moeilijke keuze, dus kies ik liever niet. Ja, maar Filip, zo gaan we niet beginnen. Hè. Moeilijk gaat ook. Dus ga naar die site, nostalgie.plus, en kies daar je favoriete, de allerbeste Italiaanse song. Zo zijn we toch niet opgevoed, hè, Filip? Van moeilijk en dan doe ik het niet. Nee. We gaan gewoon kiezen. Dus iedereen, massaal moet je dat doen, zodanig dat we dinsdag de allermooiste Italiaanse lijst hebben. Zou deze daar ook een plaatsje in krijgen?
1: Ga naar onze website nostalgie.plus en stem op jouw Italiaanse favoriet.

0: Het lijkt wel een les, Italiaanse les, verleden tijd. Leren dit melancholische liedje over zijn jeugd in de Via Gluck van Adriano Celentano. Zal het een plaatje verdienen in onze top 30 in Leen gaat vreemd XL van komende dinsdag? Ik mag ten zeerste hopen van wel, maar dat bepaal jij.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Silly Love Songs, Paul McCartney en zijn Wings. Tussen 4 en 7 is er Sepp natuurlijk met Good Vibrations straks. En Domi, die heeft de beste muziek uit de 60s, 70s en 80s. Met onder meer, men is gaan neuzen, Dust in the Wind van Kansas. Girls, Girls, Girls van Sailor, Very Summery. En Babacar van France Gall. Maar eerst is er natuurlijk Michel met de 100% Michel muzikale verhalen.
1: Prettige middag. Dag luisteraar, dag Leen. Ja, dinsdag is er de Italiaanse top 30 op de nationale feestdag van Italië. Ik denk dat Leen iets met dat land heeft. Nu, die hebben natuurlijk prachtige liedjes afgeleverd. En een van die artiesten die waanzinnig veel hits voor anderen schreef is Riccardo Cocciante. Gelukkig hield hij er ook twee voor zichzelf. Sincerita en D.

Samen met Toto Cotugno schreef hij ontzettend veel hits voor anderen. Misschien is de meest bekende wel Marco Borsato. Heel veel liedjes van Marco Borsato zijn hertalingen van nummers van Riccardo Cocciante, die overigens ook in Frankrijk erg populair is en daar Richard Cocciante deed. Ja, ze moeten het dan weer aanpassen, maar daar heeft hij bijvoorbeeld Notre-Dame de Paris geschreven. Het beroemde nummer Belle is ook van zijn hand. Maar het was blijkbaar moeilijk om hier echt hits te scoren. Het zijn altijd bescheiden nummers geweest. Se stiamo insieme, dateert van 1991... Je hoort het nooit meer, maar in aanloop naar die top 30 van dinsdag 2 juni mag het zeker. Straks Riccardo Cocciante.

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: Van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
6: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
5: Ook open op zondagnamiddag.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
8: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
9: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
10: Goedemiddag. Een aantal collega's hadden weddenschappen afgesloten of ik in korte broek zou komen werken. Pech dus. Your golden years. Nostalgie
11: plus. Goedemiddag. Een voormalige ploegbaas van het chemiebedrijf BASF in Antwerpen is veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur en een boete van €4.800 voor het extreem pesten van een jonge werknemer. De rechter bevond de man schuldig aan pesten op het werk, onterend gedrag en slagen en verwondingen met voorbedachte raden. Het 19-jarige slachtoffer stapte eind 2021 naar de politie. De pesterijen gingen zo ver dat de ploegbaas de tiener een mes op de keel zette en een plastic zak over zijn hoofd trok. Door het toenemende gebruik van artificiële intelligentie vinden werkgevers het moeilijker om de oprechtheid en motivatie van sollicitanten in te schatten. Uit een bevraging van Partena Professional, professor Stijn Baart en Ivox blijkt dat bijna de helft van de werkgevers worstelt met motivatiebrieven die door AI te hard op elkaar lijken. En dat zorgt voor hogere werklast en vlakkere selecties. Experts adviseren recruiters om tijdens gesprekken veel gerichter door te vragen naar concrete praktijkvoorbeelden. De FBI heeft in de Amerikaanse staat Virginia een voormalige topfunctionaris van de CIA opgepakt na de vondst van meer dan 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt ervan verdacht voor ruim €34,5 miljoen aan goud en buitenlandse valuta te hebben verduisterd. Bij een huiszoeking stootte de FBI naast het goud ook nog op 35 luxe horloges en $2 miljoen aan cashgeld. De CIA startte het onderzoek nadat bleek dat het goud onvindbaar was. Volop zon vandaag, met tussendoor wat sluierwolken en maxima tot 31 graden. Morgen starten we zonnig. In de namiddag kans op een onweersbui bij 32 graden. Ook zaterdag blijft het warm met kans op onweer. 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Zondag meer wolken en lichte regen met bij maxima rond 25 graden. En volgende week wordt het ietsje frisser.
12: Follet.
13: Met Michel Follet.

Ja, zeg, kon ze dat niet wat vriendelijker vragen? Huh? Come back and finish what you started. En dan te weten dat ik nog maar net begonnen ben. Samen met Sende Papen, die in staat voor de techniek. Zoals elke dag Gladys Knight en de Pips. Het is haar vergeven, toch voor deze keer. Want Gladys is jarig, ze wordt 82. Als de finish in zicht komt, rond 1 uur, zal ik iets hebben laten horen van de Bee Gees, Françoise Hardy, Demis Roussos, Sabine Thiels en beroemde Italiaan Riccardo Cocciante. Eerst Agneta met de airco bij de hand, vermoed ik. Het zou iets koeler moeten zijn dan de voorbije dagen, maar het blijft toch nog altijd tropisch warm. 28 graden ongeveer. In Zweden liggen de temperaturen wel een pak lager. In Stockholm zou het vandaag 17 graden warm worden. Maar met een warmbloedig type als Agneta ligt haar gevoelstemperatuur ongetwijfeld flink hoger. The heat is on.

0: Agneta en de Heat is Home, prettige plaat van 1983. Het verhaal doet nog altijd de ronde dat de groep Smokey, heel populair in de jaren 70, meezong in het koortje, want die waren in de studio ernaast aan het opnemen. Toch, ik vind die anekdote nergens terug. De kans is groot dat het een fabeltje is. Ik heb het van onze Serge Haderman. Ik zal hem toch nog eens moeten raadplegen. Deze tover ik nu uit mijn grote hoed. Lou Christie.
1: 100% meezinger.

Lou Christie. Op 18 juni is het exact een jaar geleden dat Lou Christie overleed op 82 jaar. En in 1970 scoorde hij in Vlaanderen en Nederland met dit prettige She Sold Me Magic. Je moest je hoofd erbij houden. Want toen begon ook de groep Christie populair te worden. En Tony Christie scoorde zijn eerste succes. Precies 30 jaar geleden zette Sabine Tiels haar carrière op de rails. Met dit prettige lied.

Het is echt een filmisch liedje, hè? Sabine Tiels en Terrein. En het werd zo'n radiohit dat er zelfs een vervolg op kwam, hoogst ongebruikelijk, voor een lied dat simpelweg Terrein 2 heette. Ian Matthews ken je vooral van Matthews, Sun and Comfort, die een groot hit scoorde met Woodstock. In 1978 dook hij weer op met dit prettige liedje. Ja.

0: Ian Matthews en Man in the Station for the Freaks. Een nummer van John Martin, ook een getalenteerde muzikant. Ian Matthews, op 16 juni wordt hij 80. Zijn muzikale verleden gaat terug tot een beroemde folkgroep Fairport Convention, waar hij een van de, wat heet, stichtende leden van was. Klinkt wel heel officieel. Zo dadelijk, Show Waddy Waddy.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Justin, time to add up.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: 100% Follet.

show Waddy Waddy, feestgroep uit Engeland, nog altijd actief. Hoewel er nog maar één origineel groepslid aan boord is. Ze bestaan sinds 1973. Ooit waren ze met 8. En in februari jongstleden overleed Trevor Oakes, de originele gitarist. In Engeland scoorden ze liefst 10 top 10 hits. En Wen was bij ons de opvolger van hun grote nummer 1 hit, Under the Moon of Love. Show Waddy Waddy. Ze waren gespecialiseerd in het opfrissen van jaren 50 liedjes. Deze leende ze van Kaelin Twins. Bobby McFerrin stuurt het hele orkest naar huis. Hij kan het in zijn eentje af.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Bobby McFerrin met die hit die zich bijna tegen hem keerde in 1988, want hij was het boegbeeld van een ernstig jazzplatenlabel Blue Note die alles behalve commercieel dacht. En dit werd de enige a cappella hit die nummer 1 haalde in Amerika. Maar Bobby McFerrin liep niet in de val. Hij bekeerde zich al snel weer tot echte jazz en wereldmuziek, met verve overigens. Lekker lui en zomers, fris en warmbloedig. Alles wat dit weer verdragen kan. François Hardy.

0: dus wel, was mag ich ohne dich, zo heette het. Het zou Servo-Kroatisch kunnen zijn ook hoor, maar haar Duits is belabberd. Ik ga niet te veel over mijn Duits beginnen, maar dit is het zeker niet. Het gebeurt nog zelden dat liedjes worden opgenomen in een andere taal nu om een bepaald land op zijn wenken te bedienen, maar dat zijn natuurlijk collectors items, hebben dingetjes. Sister Sledge nu.
1: 100% dansbaar.

Je kwam er niet in als je niet Sledge als achternaam had. Vier zussen, Debbie, Joni, Katie en Kim. Met deze single begonnen ze aan de jaren 80. Het was toen hun vierde hit. Er zouden er nog vier grote volgen in Vlaanderen. Naast Sister Sledge, Robin, Barry en Morris, de Bee Gees. Een van hun allerbeste, nog niet helemaal in de ban van disco, maar toch al ver weg van hun jaren 60 stijl. Dit vlechtwerk vol verrassingen.

0: Bee Gees en Nights on Broadway, hitgiganten van de jaren 70. En er komt er zo meteen nog een aan, Demis Roussos. En daarmee maken we ons stilaan klaar voor onze 70s maand, juni. Die volgende maandag start.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: Knaldi.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: 100% volle.

Demis Roussos. Dat is een van mijn favorieten in zijn repertoire. My Only Fascination. 1974, na een boerenjaar, zoals dat heet. Hè, 1973, waarin Demis Roussos 5 nummer 1 hits op rij scoorde in Vlaanderen. Alleen ABBA slaagde daar ook in. Volgende dinsdag gaat Leen vreemd met 30 Italianen, mannen, vrouwen, groepen. Dan is het Nationale Feestdag van Italië en laat ze jullie Italiaanse top 30 horen. Ik breng subtiel al enkele tips aan, zoals deze. Riccardo Cocciante, leverancier in de jaren 90 voor heel wat hits van Marco Borsato in vertaling, zoals Margherita, maar ook zelf heel af en toe succesvol in onze contreien met het mooie Sincerità en in 1991 met dit liedje.

Dit soort doorleefde ballades, daar zijn ze erg sterk in, hè? De Italianen. Riccardo Cocciante in 91, Stiamo Insieme. Stemmen voor de Italiaanse top 30, het kan via onze website. Volg een snelcursus Italiaans tegen volgende dinsdag 2 juni en je beleeft er nog veel meer plezier aan. Se stiamo insieme betekent, dank u Google Translate, als we samen zijn. Dat geef ik al even mee.

Rocco Granata, Italiaan die hier zijn heil kwam zoeken en heel groot werd. Zijn eerste hits waren één voor één in het Italiaans. Daarna had hij een racem Nederlandstalig hits met dat gezapige accent, zoals het Noordzeestrand van 1964. Ik eindig met twee New Wave klassiekers. Eerst deze van Visage, een zijsprongetje van Mitch Jordi, die in die jaren vooral succesvol was met Ultravox. Heel merkwaardig, hun enige hit, Fade to Grey, haalde maar nummer 22 in Nederland, maar werd in Vlaanderen een enorme hit, goed voor nummer 4, Visage.

Devenir gris, fade to grey, devenir gris, daar krijg ik toch wel een beetje last van. Ik overweeg om mijn haar te verven, maar kijk naar Sen, mijn technicus, en die heeft daar al langer last van. En die is maar 32. Visage. Het is vandaag de geboortedag van zanger Steve Strange. Die had zijn naam niet gestolen, maar heette in feite Stephen Harrington. Hij overleed op zijn 55ste in 2015. Even Strange op zijn leeftijd. Hij is een nota bene nu 68. Gary Numan, bekend van Tubeway Army, maar ook van deze hit die ik meestal tevoorschijn haal als het autosalon begint. Nu een beetje later. Domi is er na 1 uur, Sepp na 4 uur, Anne na 7 uur. En karrevrachthits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 wacht je nog bij Nostalgie Plus.

0: Richie, citroen met framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
4: Nostalgie Plus. Zeer goedemiddag. Welkom bij Nostalgie Plus op deze donderdag, de 28e mei. Ik heb lekker veel muziek voor je mee. Straks Nina Simone en Kansas en Robert Palmer samen met UB40. En zometeen de Whistars om dit uur mee te beginnen. A brand new day.
2: Your golden.
4: En zo is het 1 uur tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Ook de vierde verdachte van de zware vechtpartij op een kustram in De Haan is terecht. Een man van 19 uit Brussel heeft zich spontaan aangeboden bij de politie. Bijna 4 dagen later, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. 3 andere mannen, ook 18 en 19, werden eerder al aangehouden door de onderzoeksrechter. Morgen zal de raadkamer in Brugge beslissen of ze langer in de gevangenis moeten blijven. Bij de zware vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Er is een huiszoeking aan de gang bij de huisvestingsmaatschappij De Anderlechtse Haard. Dat heeft het parket van Brussel bevestigd. Die startte vorige week een onderzoek naar mogelijke corruptie bij sociale woningen in Anderlecht. Aanleiding is een panoreportage over politieke beïnvloeding bij de toewijzing van sociale woningen. De Anderlechtse schepen voor huisvesting zou bepaalde mensen voorrang geven op de wachtlijst. Er lopen nog al 3 andere onderzoeken waarin de Anderlechtse Haard betrokken is. En de grote Chinese webwinkel Temu moet een boete van 200 miljoen euro betalen. Dat besliste de Europese Commissie. Het bedrijf doet te weinig tegen de verkoop van illegale producten, oordeelt de commissie. Zo kan je op de website babyspeelgoed kopen dat gevaarlijk of giftig is en voldoen verschillende producten niet aan de Europese veiligheidsregels. Temu overtreedt daarmee de digitale wetgeving van de Europese Unie. Het heeft nog tot eind augustus tijd om met een actieplan te komen. Het is zonnig met enkele stapelwolken en zomerse maxima tot 31 graden. Ook morgen nog volop zon, in de namiddag wat meer wolken en tegen de avond kans op onweersbuien tot 32 graden. Zaterdag blijft de kans op onweersbuien met 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Zondag overwegend droog en iets minder warm bij 24 graden.

origineel was van Bob Dylan en in de versie van Robert Palmer. En UB40 was het een iets meer zonniger nummer. Ja, wat wil je anders als Bob Dylan het origineel zong? I'll be your baby tonight. Over baby's gesproken. My baby just cares for me van Nina Simone staat klaar voor je na deze superclassic van Kansas, Dust in the Wind.

0: Simone, My Baby Just Cares For Me, hier bij Nostalgie Plus. Warme dagen, vragen om mooie meisjes. En Sailor die kan er niet genoeg van krijgen van Girls, Girls, Girls. Zometeen hier.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag...

0: Rabobank. U bent goed omringd.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Immoscoop!
4: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een meld, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
8: Krevel. Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel, leef beter. Knaldi!
7: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
10: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Mens bestaat 15 jaar.
12: Happy birthday!
11: En even lang al is Herbert er. Op zondagmorgen

0: elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
2: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groep.

0: Eros Ramazzotti op deze donderdag. En dat was Pio Bella Cosa.
1: Vergeten groeven.
0: Vandaag 28 mei, de geboortedag van Billy Vera. Een liedje dat ik graag wil steken in deze vergeten groeven is een liedje dat in de jaren 80 opnieuw een hit werd in een live versie in 1987, om precies te zijn. Samen met zijn begeleidingsband The Beaters. Het werd door de Nederlandse zender Veronica opgepikt. Het werd een klein hitje, maar we draaien het eigenlijk veel te weinig. Deze At This Moment van Billy Vera en The Beaters.

If I could just hold you.

0: de discotonen van de Hughes Corporation. Dat was Rock the Boats bij Nostalgie Plus. Elvis Costello en The Attractions straks hier met Oliver's Army. En zometeen het liedje dat de zangeres van de band die er aan zit te komen schreef toen ze voor het graf van Elvis stond. Daar kreeg ze het idee voor het liedje dat ik zometeen ga draaien.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Zegt hij, bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijft kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta, want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
10: Ja, mocht dat niet misschien?
9: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
10: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
9: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
11: B-Bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
13: Sorry, Parties WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
15: Your Golden Years.

klinkt als een vrolijk popliedje, maar schijnbedriegt, want Elvis Costello schreef het nummer na een bezoek aan Belfast. En het werd een protestlied over de politieke spanningen van die tijd en het Britse leger, Oliver's Army, van Elvis Costello en The Attractions. Billy Paul met Me and Mrs. Jones, dat verhaal heb ik straks voor je klaarstaan na The Arch.

Wat een stem en wat een gevoel op het legendarische Philadelphia-label, geschreven door het iconische duo Gamble en Huff. En het leverde Billy Paul niet alleen zijn grootste hits, maar ook een Grammy Award op. Me and Mrs. Jones. Stilletjes aan naar het nieuws van 2 uur. Met France Gall, dit is Babacar.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
4: Tegen de honger die komt.
2: Want deze week via de Little Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
5: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
7: Justin.
5: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, that happened.
5: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Het is Bol10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
9: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
10: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
11: Hallo, ik ben Treitjeshuizen, de Biezenstraat nummer 33. Haba ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
12: Muurprotec, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotec.be. Muurprotec.
13: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
14: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
13: Ook open op zondagnamiddag.
15: Een zeer goedemiddag, welkom bij Nostalgie Plus. Tweede uur dat ik in je radio zit met straks de T-sets. Dat is voor na de Doobie Brothers. Listen to the music. Twee uur, het is tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Er is een derde geweldsincident in de gevangenis van Gent gebeurd. Een medewerkster daar is naar het ziekenhuis gebracht nadat ze een slag kreeg van een geïnterneerde. Die moest vervroegd van de wandeling terugkeren en werd daarop agressief. Het is de afgelopen dagen erg onrustig in de Gentse gevangenis. Het is al het derde incident op 3 dagen. Gisteren was er nog een gijzeling en dinsdag een vechtpartij. Volgens het gevangeniswezen veroorzaakte de overbevolking en het warme weer meer spanningen. Het waarschuwt dat de gevangenissen de warme zomermaanden in deze situatie niet kunnen ingaan. Ook de vierde verdachte van de zware vechtpartij op een kustram in De Haan is terecht. Een man van 19 uit Brussel heeft zich spontaan aangegeven bij de politie. Bijna 4 dagen later, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. 3 andere mannen, ook 18 en 19, werden eerder al aangehouden door de onderzoeksrechter. Morgen zal de raadkamer in Brugge dan beslissen of ze langer in de gevangenis moeten blijven. Bij de zware vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. En in Italië is code rood afgekondigd voor de hitte. Het geldt in 4 grote steden, Rome, Firenze, Bologna en Turijn. De temperaturen lopen erop tot boven de 30 graden. De overheid raadt aan om uit de zon te blijven en sporten te vermijden. Want ook in andere delen van Europa is het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Ook in Spanje en Frankrijk zijn er hittewaarschuwingen. En in ons land is het al de hele week tot meer dan 10 graden warmer. En dat is ook vandaag zo. Het is erg zonnig met enkele stapelwolken. En dus zomerse maxima tot 31 graden. Ook morgen nog volop zon en tegen de avond kans op onweersbuien tot 32 graden dan. Zaterdag blijft de kans op onweersbuien met 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Vanaf zondag iets minder warm bij 24 graden.

0: Nederlandse band TZ. Een van hun grootste hits in 1969 was Ma Belle Amie. Ik heb er zin in een lekker discoplaatje op deze donderdagnamiddag. Evelyn Champagne King, dat is voor zometeen met Love Calm Down. Nu eerst de Franse tonen. We bevinden ons in Frankrijk met Gérard Lenormand. Voici les clés.
1: Voici les clés.

0: Evelyn King, oftewel Evelyn Champagne King en Love Calm Down hier bij Nostalgie Plus op deze donderdag, de 28e, met straks een jarige. En een minder bekend plaatje ga ik van hem draaien, dat is voor straks hier. En Ellen Foley staat al klaar, We Belong to the Night, dat is voor over een paar minuten.
1: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp-droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
10: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: van Louis Armstrong. Dat was What a Wonderful World.
1: Vergeten groeven.
0: 28 mei vandaag. Vandaag is het de 81ste verjaardag van een echt wel legendarische Amerikaanse muzikant, zanger en songwriter. Het was de voorman van Creedence Clearwater Revival, een band die eigenlijk, als je het optelt, niet zo heel erg lang bestaan heeft. Hij schreef heel wat werk en hij zorgde voor een Britse en Amerikaanse nummer 1 hit in de albumcharts met Cosmos Factory. Creedence Clearwater Revival hield in 1972 op te bestaan en daarna ging John Fogerty solo verder en onder andere ook met de Blue Ridge Rangers. En voor deze vergeten groep van vandaag ga ik naar zijn soloalbum uit 1985 en deze, The Old Man Down the Road.

Veel minste muziek, daar had hij een patent op. En hij had een legendarisch album in 1977. Geproduceerd werd door de even legendarische Alan Parsons. Al Stewart's On The Border hier bij Nostalgie Plus. En daarvoor een jarige John Fogerty. 81 wordt hij vandaag. The Old Man Down The Road. En nu word je gerickrolled hier bij ons.

0: Electric Light Orchestra en Shine a Little Love. Dit is Nostalgie Plus met het beste uit de 60s, 70s en 80s. En Cher uit haar soloperiode in 1971 zometeen.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
4: Oh.
5: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Nostalgie Plus.

0: Gloria Jones, die zong het origineel in de 60s, The Northern Soul. En Soft Cell had er een grote hit mee in 1981 met deze Tainted Love. En ook dit is een cover. Oorspronkelijk was er een Franse liedje van Jean Ferrat, La Montagne. Geschreven door Friso Wiegersma. Dat was indertijd de partner van Wim Sonneveld. En een terugblik op zijn jeugd in het Brabantse Deurne. Het dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Een absolute feel-good classic, zo mogen we wel noemen, deze Daydream Believer. Geschreven door John Stewart, een van de leden van de Kingston Trio in der tijd. De Monkees hier bij Nostalgie Plus. Zomerse klanken zometeen nog van Juan Luis Guerra na LTD Every Time I Turn Around.

0: jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht hè.
9: Rustig, Sian,
8: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
14: Zeer goedemiddag, nog een uurtje dat ik hier je mag verwelkomen bij Nostalgie Plus met zometeen Amanda Lear en Follow Me.
15: Your golden years. Nostalgie Plus.
14: Maar eerst tijd voor het nieuws van 3 uur. Een goedemiddag.
16: Goedemiddag. Er loopt een onderzoek naar de wantoestanden tijdens de pro-Palestijnse bezetting van de UGent. Vorige week escaleerde de actie aan het rectoraat en in het UvO-gebouw. De muren werden beklad met rode verf en pro-Palestijnse slogans. De politie greep toen in en pakte 42 pro-Palestijnse actievoerders hardhandig op. Ze werden later vrijgelaten, maar het parket voert nu een onderzoek naar weerspannigheid en vandalisme. De Brusselse regering plaatst de gemeente Sint-Joosten-Noode onder voogdij door de zorgwekkende boekhouding en onregelmatigheden in het personeelsbeheer. Sint-Joosten-Noode is de kleinste en armste gemeente van Brussel met een nettoverlies van meer dan €30 miljoen. Concreet zal een regeringscommissaris over 6 maanden de gemeente besturen als de boekhouding tegen dan niet in orde is. De maatregel zou burgemeester Emir Kier buitenspel zetten. In Ukkel in Brussel is een gezinsdrama vermeden, dat meldt Zuidinfo. 3 kinderen werden zaterdagavond zwaar gewond teruggevonden in hun appartement. Het gaat om 2 jongens en een meisje tussen 3 en 9 jaar. Ze hadden diepe snijwonden aan hun polsen, maar zijn intussen buiten levensgevaar. De buren konden net op tijd de hulpdiensten bellen nadat ze geschreeuw hadden gehoord. De moeder van de kinderen werd aangehouden. Ze verschijnt morgen voor de raadkamer. Het is zonnig met enkele stapelwolken en zomerse maxima tot 31 graden. Ook morgen nog volop zon en tegen de avond kans op onweersbuien bij 32 graden. Zaterdag blijft de kans op onweersbuien met 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. En zondag blijft het overwegend droog, iets minder warm bij 24 graden.

Er zijn niet zo heel erg veel bands die uit IJsland komen. Maar dit was er eentje die nog een keertje een fusion band werd genoemd. Maakte een mix van allemaal verschillende genres. Zat wat dance bij, er zat wat jazz bij. Mezzo Forte heette het. En het mooie instrumentale Garden Party. En het is er het weer voor van die Garden Parties. Ook het weer om weer eens een Motown Classic op je los te laten met Smokey Robinson en The Miracles. Dat is voor na Boston. En More Than a Feeling.

0: geschreven door de enige echte Stevie Wonder. En de tekst werd geschreven door Smokey Robinson. Die liet zich inspireren op een opera Pagliacci over een clown die lacht, maar van binnen huilt. The Tears of a Clown van Smokey Robinson. En straks Redbone, Come and Get Your Love.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: In promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
4: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.

0: van Alphaville en bij een hele generatie opnieuw populair dankzij TikTok. Dat was Forever Young.
1: Vergeet de groeven.
0: We gaan terug naar 1962. Op deze 28e mei werd er in Engeland een Roland Gift geboren. Was een acteur, want hij speelde in wat serietjes mee. Maar hij is vooral bekend als een van de leden van de Fine Young Cannibals. Die in 1989 een briljant album afleverde, The Raw and the Cooked. En waar ook een grootste hit op stond, She Drives Me Crazy. Ze waren toen al wel wat jaren bezig. En van dat album, The Raw and the Cooked, ga ik deze vergeten groef nog een keertje op je loslaten. Naar aanleiding van de verjaardag vandaag. De 64ste verjaardag van Roland Gift. I'm not the man I used to be.

We staan onder hoogspanning met deze 5000 Fools, I'm on fire. En daarvoor uit het album The Raw and the Cooked, naar aanleiding van de verjaardag vandaag van Roland Gift, Fine Young Cannibals en I'm Not the Man I Used to Be. Straks Dire Straits, Lady Rider en nu een superclassic uit de 60s van The Beach Boys.

0: 1979 kwam een tweede album uit. Het heette Communique en daarop stond deze single met die rollende herkenbare gitaarsound van Mark Knopfler. Dat was van Dire Straits' Lady Rider. Straks tribute, Ride On, hun ode aan al die grote soulhelden, de Pasadena's.
1: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan, met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht, met
3: Immos Koopman.
6: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
9: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Altijd verfrissend.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Your golden years.
7: Nostalgie.
8: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.

van Billy Joel. She's always a woman to me. Een heel goede middag. Dit is Nostalgie Plus. Met straks Seb. Die gaat je in de avondspits vergezellen op deze donderdag. Maak er nog een fijne dag van. Morgen zijn we er weer met Villa Vinyl om 1 uur. Graag tot dan.

0: Krevel.
1: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dat?
6: C'est bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.
2: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
4: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
3: Ook open op zondagnamiddag.
5: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
6: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
7: Goedemiddag, het is moment om je haar naar achter te kammen met een flinke dot shell, want ik heb muziek uit de film Grease. Frankie Valli zometeen. Het is bijna 4 uur, nieuws met Frauke Kaljon.
8: Goedemiddag. Het taboe rond menstruatie en menopauze blijft groot in Vlaanderen. Vooral op school, op het werk en in het openbaar. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vives Hogeschool bij meer dan 7000 mensen. 90% vindt wel dat menstruatie en menopauze geen redenen zijn tot schaamte. Maar toch voelen de meesten zich ongemakkelijk om de thema's bespreekbaar te maken. Vrouwen krijgen nog vaak te maken met onbegrip en het minimaliseren van klachten. De meeste mensen vinden wel dat er ondersteunende maatregelen moeten komen, zoals gratis menstruatieproducten op scholen en voor kwetsbare groepen. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de wantoestanden tijdens de pro-Palestijnse bezetting van de UGent. Vorige week escaleerde de actie aan het rectoraat en in het UvO-gebouw. De muren werden beklad met rode verf en pro-Palestijnse slogans. De politie greep toen in en pakte 42 pro-Palestijnse actievoerders hardhandig op. Ze werden later vrijgelaten. Het parket voert nu een onderzoek naar weerspannigheid en vandalisme. De familie en vrienden van de buschauffeur die overleed bij het dodelijk treinongeval in Buggehout hebben afscheid van hem genomen. Ze kwamen samen in de moskee in Lebbeke voor een gebed. Morgen wordt het lichaam van de man overgevlogen naar zijn thuisland in Algerije, waar hij wordt begraven. De autopsie op zijn lichaam leverde voorlopig niets op. Het blijft dus onduidelijk waarom de man met het schoolbusje door de gesloten overweg reed. Bij het ongeval kwamen ook een begeleidster en 2 kinderen om het leven. Het is zonnig met enkele stapelwolken en zomerse maxima tot 31 graden. Ook morgen nog volop zon en tegen de avond kans op enkele onweersbuien tot 32 graden. In het weekend blijft de kans op onweersbuien. Vanaf zondag wordt het iets minder warm, rond 24 graden.
7: Dankjewel, vrouwtje. De files, waar schuif je een kwartier of langer aan? Wel op de E17 naar Antwerpen. Daar verlies je 50 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E34 naar Antwerpen, 45 minuten van Melcelen tot Sint-Anna, linkeroever. Op de R2 richting Stabroek komt er een half uur bij tussen Beveren en de Thijsmansnol. Antwerpse ring richting Nederland, ook een half uur van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je 25 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring 20 van Wezenbeek op een tot Diegem. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Brusselse binnenring een kwartier van Anderlecht-Noord tot Jette. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West.
9: Good Vibrations
10: met Sebastian de Krop.

dat is een leuke om mee te beginnen hoor. Camera Chameleon van Culture Club. En goedemiddag, het is 4:09. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik kan het mooie weer wel gewoon worden. Een hele dag zon, iedereen vrolijk, korte broek aan, ook op het werk. En een ijsje van de ijskar zo nu en dan. Het geeft mij, om eerlijk te zijn, een instant vakantiegevoel. En dan te weten dat de zomer eigenlijk nog moet beginnen. En zo staan we blijgezind aan de start van een nieuwe Good Vibrations. Met vandaag in de show Stef Willems van Verkeersinstituut Vias. Iedere donderdag. Vandaag hebben we het over verkeersveiligheid en vandaag een relatief nieuw fenomeen. Lachgas. Steeds vaker worden chauffeurs ermee betrapt in het verkeer. Ik doe je zin krijgen in de Leen gaat vreemd XL, de Italiaanse top 30 van komende dinsdag, met een heel bekende Italiaanse song met een Belgisch randje aan. Dat is voor straks. Filmtickets ook vandaag in de aanbieding en natuurlijk de beste muziek, de grootste classics uit 60s, 70s en 80s. Met straks een mooie van de Love and Spoonful. Ze doen onze dagdromen na Elton John. Dit is Daniel.

0: hoop dat jij ook al fluitend door het leven gaat. De voorbije minuten kon het letterlijk met Daydream van de Love & Spoonful. Straks neem ik je mee naar de Bahama's. Niet voor het mooie weer, want het is hier eigenlijk even goed. Wel omdat ABBA op de Bahama's inspiratie haalde voor een nieuw album, Voulez-vous. Ik heb de titeltrack van dat album voor je klaarstaan. Nummer met dat leuke baslijntje ook. ABBA dus, over een minuut al. En aansluitend Michael Hutchence met In Excess, Need You Tonight.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
3: Justin.
2: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Justin, time to add up.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
1: Your golden years.
4: Your

De Commodores staan klaar. Three times a lady. Het is donderdag namiddag, iets voor 16:30. Dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel dat je nog steeds een milieuvignet nodig hebt als je deze zomer op reis wil naar Frankrijk. Of als je er passeert op doorrit bijvoorbeeld naar Spanje of Italië. Sinds begin vorig jaar is het milieuvignet er uitgebreid naar de lage emissiezones van alle grote stedelijke omgevingen. Er kwam heel wat kritiek op. Het Franse parlement en de Senaat keurden dan ook een wet goed om die emissiezones af te schaffen. Maar die beslissing is nu ongeldig verklaard. Het gevolg is dat het milieuvignet blijft en er verplicht blijft. Nu, de prijs ervan valt gelukkig wel mee, want die is net iets meer dan 5 euro. Als je moet tanken, dan wacht je beter tot morgen, want zowel benzine als diesel worden een flink stuk goedkoper. Bij benzine 95 gaat er bijna 12 cent per liter af. Bij diesel is dat 10 cent en dat scheelt op een volle tank toch al vlug, ja, 4 à 5 euro. Het is lang geleden dat de benzineprijs nog eens zo fel daalde en iedereen die zijn wagen vaak nodig heeft, zal daar ongetwijfeld blij mee zijn. En de veiling van Jacques Vermeijeren spullen heeft bijna 7500 euro opgeleverd voor het goede doel. Binnenkort trekt Jacques met zijn allerlaatste show naar de theaters. En om wat reclame te maken en meteen ook het goede doel te steunen, organiseerde hij een online veiling. Zijn typetje, DDT uit de Kampioenen, veilde 10 iconische stukken uit de carrière van Jacques Vermeijeren. Dat ging dan bijvoorbeeld van originele vestjes van een aantal van zijn typetjes, zoals Mon Peters of Fonske Verzelen, tot zelfs decorstukken. Zo werd onder andere de desk van het tv-programma De Drie Wijzen geveild. 7680 euro heeft het opgeleverd. En al dat geld gaat naar de VZW Stop Darmkanker. Beter. Heel mooie zaak, vind ik dat zelf persoonlijk. En ja, wie zo die desk gewonnen heeft van De Drie Wijzen, het moet toch heel bijzonder zijn om dat nu binnenkort gewoon je eigen lieving te hebben staan.

Mooi toch, hè? Three Times a Lady van de Commodores. Volgende week dinsdag begroet mijn collega Leen jou 's ochtends met een enthousiaste buongiorno. Het is die dag namelijk de Italiaanse feestdag. En dat viert Leen met een Italiaanse top 30. Je kan nu stemmen op je favoriet via nostalgie.plus. En misschien gaat jouw stem wel naar de volgende zanger. Een man die op zijn 10e vanuit Italië verhuisde naar ons land. En daar een hele succesvolle carrière uitbouwde in het Italiaans. Ik heb het over de enige echte Rocco Granata. Zometeen Marina. Eerste weg op, kijken waar het druk is. De files met 20 minuten vertraging of meer. De langste file vind je op D17 naar Antwerpen. Daar schuif je 50 minuten aan tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 naar Antwerpen 40 minuten extra van Melstelen tot Sint-Anna linkeroever. Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de R2 richting Stabroek verlies je 25 minuten van Beveren tot de Liefkeshoektunnel. Die is daar uitkijken voor een defect voertuig. 25 minuten ook op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. En op de Brusselse buitenring van Wezenbeek-Oppum tot Diegem. Op de binnenring verlies je 20 minuten van Neerpeer tot Jetten. Op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen 20 van Sint-Jopitgoor tot Antwerpen-Noord. En op de Brusselse binnenring ook 20 minuten van Expo tot in Vilvoorde.

0: 10cc met Dreadlock Holiday. Ik heb zometeen een duo dat begon als achtergrondzangeres bij Wham. En na de split van de band probeerden ze het zelf met succes. Pepsi en Charlie, Heartache. En David Bowie staat ook klaar.
1: De openingszin.
0: Ja, daar gaan we weer. Tijd om te quizzen. Hoe goed ken jij de teksten van de classics die je iedere dag hoort hier op Nostalgie Plus? En heel specifiek, hoe goed ken je de openingszin van die songs? Ik test het graag. Jij speelt mee. En dat doe je niet zomaar, want er staat een leuk cadeau in ruil. Je kan namelijk ook vandaag 4 filmtickets winnen. En dat als je de openingszin van het volgende nummer herkent. Luister goed, het gaat over deze openingszin. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea. And he told us of his life in the land of submarines. En dat laatste woord is een belangrijke, die submarines. Goed, van welk nummer is dit dus de openingszin? Speel mee en stuur mij het antwoord. Dat kan je doen via de website, via nostalgie.plus of in een berichtje via WhatsApp. Kan ook altijd. 0477-900-800 is ons sms-nummer. Stuur jouw antwoordtitel en ook de naam van de artiest of groep en dan zijn die 4 filmtickets hopelijk voor jou. De opgave vandaag is deze. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines. Stuur maar je antwoord vanaf nu.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar 1,69 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
4: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: David Bowie bij Nostalgie Plus, dat is altijd goed. En Golden Years.
1: De openingszin.
0: Vandaag luistert mijn naam, of mijn kandidaat beter, naar de naam Jos. Jos uit Brecht. Een goeiemiddag, Jos.
2: Een goeiemiddag.
0: Jos, je hebt een groot deel van de dag al aan de telefoon gehangen. Hoe komt dat? Leg eens uit.
2: Ja. Ik ben vrijwilliger bij de MNC, de minder mobiele centrale. En ik doe donderdag voormiddag de dispatching.
0: Oké, dus dat wil zeggen, mensen die ergens vervoer nodig hebben, die bellen jou en jij regelt dat.
2: Ja, de minder mobiele. Hè. Laten we zeggen, mensen die het wat minder hebben of die minder te been zijn, die zorgen dat er andere vrijwilligers naar de kliniek brengen. Naar de dokter brengen, naar de tandarts.
0: Ja. Ja. Oké, mooi. Fijn dat je dat doet. En je haalt veel voldoening ook uit, denk ik, hè?
2: Leuk.
0: Leuk dat je dat doet. En daar haal je ook wel veel voldoening uit, veronderstel ik.
2: Ja. Die mensen zijn zeer blij dat dat soort dingen bestaat. Dat ze ook toch nog een beetje mobiel zijn. Hè?
0: Zeker. Jos, we gaan naar de quiz. De openingszin vandaag met dit als opgave. In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines. Van welke classic is dat, de openingszin, Jos?
2: The Yellow Submarine van de Beatles.
0: Ja. Goed zo, proficiat. Juist geraden. 4 filmtickets zijn voor jou. Ben je een fan van de Beatles?
2: Ja.
0: Oké, okay, dat is heel duidelijk en overtuigd. Ja, waarom? Waarom?
2: Ze hebben een breed spectrum van muziek. Het is niet, we kunnen de beginperiode vooral tot mijn lieveling Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club.
0: Ja, een heel populair album inderdaad van de Beatles. Hè. Fijn, goed. Kijk, Yellow Submarine heeft jou 4 filmtickets opgeleverd. Ik zou zeggen, geniet ervan, van dat avondje weg richting cinema. En geniet natuurlijk ook van jouw favoriete band van de Beatles, nu op de radio, Yellow Submarine. Hè. Goed, Jos?
2: Bedankt, we zullen dat zeker doen.
0: Dank je.

0: Beatles met Ringo Starr, die de zang voor zijn rekening neemt. Yellow Submarine.
1: Een discoschijf net voor vijf.
0: Is het niet te warm om ons te verkleden? We gaan het toch doen. Welk pak trek jij aan? Dat van de Indiaan, de politieman, de cowboy of de soldaat? Kies maar, want dit is Village People, Go West.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
12: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
13: We gaan funken, want James Brown haalt zijn trompet nog eens boven. Sex Machine zometeen en ook Pat Benatar.
14: Your golden years, nostalgie plus.
13: Het is 5 uur, Frankie Caljon is er met nieuws.
15: Goedemiddag. De hervorming van de levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs kan voorlopig niet doorgaan. Dat heeft onderwijsminister Demir gezegd in de Kamercommissie. Komt omdat de Raad van State in een advies zegt dat die hervorming te ver gaat. Het hield in dat scholen de 2-wekelijkse lesuren godsdienst of zetenleer kunnen bundelen in grotere blokken van bijvoorbeeld 1 dag in een maand en leerlingen van verschillende jaren zouden samenzetten. De Vlaamse regering wilde zo €80 miljoen per jaar besparen. Maar dat is voor volgend schooljaar onmogelijk, concludeert minister Demir nu. Het taboe rond menstruatie en menopauze blijft groot in Vlaanderen. Vooral op school, op het werk en in het openbaar. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vives Hogeschool bij meer dan 7000 mensen. 90% vindt wel dat menstruatie en menopauze geen redenen tot schaamte zijn. Maar toch voelen de meesten zich ongemakkelijk om de thema's bespreekbaar te maken. Vrouwen krijgen nog vaak te maken met onbegrip en het minimaliseren van klachten. En op het tennistoernooi van Roland Garros is onze landgenote Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van een Poolse. Het werd 6-4 en 6-0. Mertens speelt straks wel nog de eerste ronde in het dubbelspel. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het blijft ook 's nachts nog vrij warm met minima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Tegen de avond kans op onweersbuien. Het blijft wel zeer warm tot 32 graden.
13: De files, waar vlieg je 20 minuten of meer? Dit zijn de locaties. E17 naar Antwerpen, 40 minuten extra. Van Hazong tot Antwerpen-West. Op de Antwerpsring richting Nederland ook 40. Van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op D34 naar Antwerpen vlieg je 35 minuten. Van Melstelen tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 25. Van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpsring richting Nederland komen er 20 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. E313 naar Antwerpen, 20 van Massenhoven tot Wommelgem. Brusselse Buitenring, 20 minuten van Grimbergen tot Jette. Op de E17 Gent-Kortrijk, 20 minuten van Destelbergen tot Zwijnaarde. En op de Brusselse Buitenring ook 20 minuten tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem.
2: Vibrations
16: met Sebastian de Krop.
17: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
18: Go ahead.
17: I want to get into it, man, you know.
18: Go ahead.
17: Like a sex machine, man.
18: Yeah.
17: Moving, doing it, you know.
18: Yeah.
17: Can I count it off?
18: Go ahead.
17: One, two, three, four.

Pat Benatar, Love is a Battlefield. Wist je dat het dankzij de man van Pat Benatar een succes werd? Dit zo. Oorspronkelijk was het nummer veel te

Krijgen, want het wordt een vakantie naar de zon. Ik neem je mee op Summer Holiday met Cliff Richards en The Shadows. Eerst Johan Verminnen. En laat me nu toch niet alleen.

0: geval wordt het een dagje of 10 naar de Provence deze zomer. Ik zie het al helemaal zitten, een beetje rondslenteren in al die leuke stadjes, cultuur opsnuiven en natuurlijk ja, lekker eten. Hè, want dat hoort er ook bij. Zo, je hebt daar typische calissons waar ik naartoe ga, een regio van de Aix-en-de-Provence. Iets lekkers om te snoepen. Ik kijk er nu al hard naar uit. Summer Holiday, Cliff Richard en The Shadows. Zometeen neem ik je mee de dansvloer op en Gloria Gaynor is daar altijd de perfecte danspartner voor. Never Can Say Goodbye. En Black komt er ook aan. Wonderful Life.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
5: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
7: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
8: Muurprotect.
9: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
10: Mens bestaat 15 jaar.
11: Happy birthday!
10: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
12: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
13: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
12: Ook open op zondagnamiddag.

0: leven was eigenlijk alles behalve wonderful, want hij was nog maar net een zware auto-ongeval gehad. Zijn relatie liep op de klippen en zijn platenmaatschappij bedankte hem ook. Maar alles veranderde toen dit plots een hit werd. Wonderful Life van Black.
1: De Seb Selectie.
0: Iedere week stel ik je een van mijn favoriete artiesten voor. En deze week is het de beurt aan de band Fleetwood Mac. Veel groepen hebben een zanger of zangeres. En dan nog een paar leden die daar zo wat rondhangen. Wel, dat is wat ik onder andere leuk vind aan Fleetwood Mac. Je hebt meerdere stemmen. Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, Christine McVie. Elk met hun eigen stijl, sound en eigen emotie. Vandaag de classic Dreams uit het album Rumours. Stevie Nicks schreef het tijdens een opnamesessie. Ze zat in de studio, maar had eigenlijk niet zoveel te doen. Dus zette zich een beetje in een hoekje en begon wat te krabbelen in een boekje. En voor ze het wist, had ze dit nummer. Een song die gaat over de relatie met Lindsey Buckingham die op de klippen liep. Het is een heel dromerig nummer, vind ik wel een beetje. Met veel emotie ook in. En die groove die erin zit, die maakt het helemaal af. Fleetwood Mac met Stevie Nicks. Dit is Dreams.

mag zo meteen je beste rock'n'roll pasjes nog eens demonstreren, want ik heb Little Richard met Tutti Frutti. De eerste weg opent gaat daar moeizaam door een ongeval op de Antwerpse ring richting Nederland. Je verliest een uur tussen Antwerpen-West en Berchem. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn er versperd. Daardoor ook een lange file naar Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Verlies je een uur. E34 naar Antwerpen, 40 minuten van Melstelen tot Sint-Anna, linkeroever. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, een half uur van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Op de E313 naar Antwerpen komen er 25 minuten bij van Herentals West tot Wommelgem. Brusselse buitenring ook 25 van Vilvoorde tot Zellik. Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je 25 minuten aan tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen West. En op de Brusselse binnenring tenslotte 20 minuten van Neerpere tot in Jette. Als je op een andere plaats nog in de file staat, is jouw verliestijd daar minder dan 20 minuten.

0: Jonassin, hij hoopt al op even mooi weer in het najaar als nu. Dit was L'été Indien. Mijn verkeersman Stef Willems is er geraakt door de files heen. We hebben het straks over lachgas in het verkeer. Eerst George Michael op de radio. Wham heeft eigenlijk amper een jaar of vier bestaan. Maar ze hebben ons wel veel classics opgeleverd. Ik heb een van de laatste in het rijtje. I'm Your Man. Wham over een minuut.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter.
7: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Want knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Justin, time to start investing.
7: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, that happened.
7: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s.

0: Je hebt voor 6 uur het Nederlandse duo Mout en McNeil, How Do You Do, en ook muziek van Tavares. Ik heb de laatste tijd in de krant wel eens vaker een artikel gelezen over lachgas in het verkeer. Eentje daarvan, ik citeer, chauffeur ramt auto's na vermoedelijk gebruik lachgas. Nu, hoe gevaarlijk is dat lachgas? En ja, zeker al in het verkeer. Stef Willems van Vias weet het. Stef, een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Seb.
0: Stef, om te beginnen, wat is dat eigenlijk, lachgas?
1: Lachgas of distikstofmonoxide, je ziet, ik heb opgelet in mijn les chemie, is een product dat al meer dan 200 jaar gebruikt wordt. Dus dat is, dat niet iets nieuws. Hè?
0: Ja.
1: Onder andere als verdovingsmiddel bij tandartsen.
0: Ah, ja.
1: Maar dat wordt ook gebruikt in de horeca om slagroomspuiten onder druk te brengen. Daardoor is dat eigenlijk vrij gemakkelijk te verkrijgen.
0: Ja.
1: Maar de laatste jaren is dat vooral gebruikt als roesmiddel door jongeren. Een relatief goedkoop roesmiddel. Die laten het lachgas in een ballon en inhaleren dat.
0: Ja. En welk effect heeft dat als je dat doet?
1: Wel, als je lachgas inhaleert, dan ontstaat er een kortstondige euforische roes die dikwijls gepaard gaat met lach- of giechelbuien. Vandaar het woord lachgas. De roes is vergelijkbaar met die van alcohol. Tot zover natuurlijk het goede nieuws. Hè. Sommige mensen zullen zeggen, ah, dat is geestig. Maar dat brengt natuurlijk ook een hele hoop negatieve effecten met zich mee. Op korte termijn, zoals duizeligheid, misselijkheid, verminderd reactievermogen. Onderzoek van een van onze onderzoekers bij Vias heeft aangetoond dat dat zelfs tot 45 minuten na gebruik er negatieve effecten zijn op je rijprestaties. Dus het is niet zo dat je na die kortstondige roes gewoon terug veilig een wagen kan besturen. En natuurlijk ook, vaak zitten jonge gasten niet alleen in de wagen natuurlijk. Nee. Dus zelfs al ben je bestuurder die niet gebruikt, als er iemand een lachkick heeft, dat kan geweldig afleiden. En misschien toch ook nog wel zeggen dat er ook op lange termijn echt heel negatieve effecten zijn. Als mensen dat langdurig gebruiken, verlammingsverschijnselen kunnen optreden, omdat lachgas meteen inwerkt op het zenuwstelsel.
0: Nou, hebben jullie er zicht op hoe vaker ongevallen gebeuren met lachgas in het verkeer?
1: Nee, omdat dat niet getest kan worden momenteel.
0: Ah, ja.
1: Het wordt natuurlijk wel vele tientallen ongevallen in de auto aangetroffen, dus je kan wel vermoeden dat, oftewel bestuurder of een van de medepassagiers lachgas gebruikt heeft, maar een 1-op-1 link hoeveel mensen dat gebruikt hebben in ongevallen in ons land, dat bestaat niet.
0: Ja, maar ik begrijp dus dat het inderdaad niet getest kan worden. Je bijvoorbeeld alcohol of cannabis kan je wel testen. Hè?
1: Ja, lange tijd werd gedacht dat het echt helemaal niet opgespoord kon worden, omdat het te vluchtig zou zijn. Maar ondertussen is toch wel gebleken dat het mogelijk is om met een vrij simpele blaastest recent lachgasgebruik van minder dan een uur te detecteren. De technologie is eigenlijk vergelijkbaar met die van een gewone alcoholcontrole. En de onderzoekers die dat onderzoek gedaan hebben, waarvan dus één iemand bij ons bij Vias werkt, die waren in staat om tot 1 uur na gebruik lachgasgebruik waar te nemen. Dus dat is eigenlijk wel interessant. Hè. Als het probleem met lachgas blijft, dan zou de politie in principe, en dat we denken dat dat binnen dit en 2 jaar is bijvoorbeeld, kunnen controleren op lachgas met een simpele blaastest.
0: Oké, interessant. Nu iets anders. Is lachgas eigenlijk al niet lang verboden?
1: Ja en nee. Ja, in die zin dat je het niet mag verkopen, bezitten of vervoeren, behalve voor professionele doeleinden.
0: Ja.
1: Er staat nog niet expliciet in de wegverkeerswet dat je het niet mag gebruiken achter het stuur. Omdat het ook natuurlijk niet gedetecteerd kan worden op dit moment. Simpel gezegd, houden ze je tegen met een fles lachgas, dan kunnen ze je beboeten voor het oneigenlijk bezit en gebruik van lachgas.
0: Ja.
1: Maar nog niet voor het feit dat je net 2 ballonnetjes gebruikt hebt en niet meer in staat bent om veilig te rijden. Maar dus het is wellicht een kwestie van tijd vooraleer dat probleem opgelost geraakt.
0: Ja. En het besluit is, Stef, sorry voor de flauwe woordspeling, maar lachgas is niet om te lachen.
1: Misschien heel even, maar het is toch vooral echt rotzooi. Hè. Zeer gevaarlijk voor je gezondheid. Gevaarlijk in het verkeer, dus blijf er van weg. Bovendien is het ook een hoop rommel, want je ziet dat in het straatbeeld. Het is heel lastig om die capsules om die te verwerken.
0: Klopt.
1: Dus tenzij dat je een tandarts bent die daarmee op een gecontroleerde manier mensen wil verdoven, zou ik zeggen, hou je heel ver weg van dat goedje.
0: Goed idee. Stef, dankjewel. Tot de volgende.
1: Tot de volgende.

muziek met die strijkers en het orgeltje nog dat je er hier en daar tussen hoort. Willem en Sjoukje, zo heten ze eigenlijk, maar Maud en McNeil, zo kennen je ze als ja, met artiestennaam natuurlijk. Hè. How do you do? En dan gaan we nu op speurtocht. Speurtocht met de mannen van Tavares. Hoe dan het?

0: aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Zee de Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Zie dit. Ik heb de Nandaloes mee voor ons een barbecue.
8: Schitterend. Bij zo'n sausje worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
7: Doorbakken.
8: Zeker?
7: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is ze.
10: De Vos Lemmes.
11: Als je afkoeling zoekt in de muziek, ga je het niet meteen vinden. Integendeel, want Rod Stewart vraagt je: Do you think I'm sexy?
12: Your golden years. Nostalgie plus.
11: Is 6 uur nieuws met Fraukje Kallion.
13: Goedenavond. De hervorming van de levensbeschouwelijke vakken gaat volgend schooljaar niet door. Dat heeft minister Zohal Demir gezegd in de commissie Onderwijs. Ze kregen een negatief advies van de Raad van State, die zegt dat de hervorming te ver gaat. Het hield in dat scholen de 2-wekelijkse lesuren godsdienst of zedeleer kunnen bundelen in grotere blokken van bijvoorbeeld 1 dag in een maand en leerlingen van verschillende jaren dan samen te zetten. De Vlaamse regering wilde zo €80 miljoen per jaar besparen, maar dat is volgend schooljaar onmogelijk, want er is een grondwetswijziging voor nodig. De brand op het festival Tomorrowland vorige zomer was wellicht het gevolg van een menselijke fout. Het probleem zou liggen bij een slecht aangesloten vlammenwerper, waardoor er een grote hoeveelheid ethanol lekte. Dat heeft een van de oprichters gezegd in een Nederlandse podcast. Het Antwerpse parket wil dat voorlopig niet bevestigen, want het onderzoek loopt nog. Dit jaar neemt Tomorrowland wel extra maatregelen voor de brandveiligheid. En in de ronde van Italië heeft de Fransman Paul Magnier de 18e rit gewonnen. Hij klopte de 2 Italianen Edoardo Zambanini en Jonathan Milan in de sprint. Het is al de 3e zege in deze Giro voor Magnier. Hij wordt zo opnieuw leider in het puntenklassement. De Deen Jonas Vingegaard blijft in de roze leiderstrui. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het blijft ook 's nachts nog vrij warm met minima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Tegen de avond kans op onweersbuien. Het blijft ook zeer warm tot 32 graden. Het weekend wisselvalliger met nog kans op onweersbuien. Vanaf zondag wat minder warm bij 25 graden.
11: De files, waar vlieg je 20 minuten of meer op D17 naar Antwerpen onder andere? Daar schuif je 1 uur en 25 minuten aan tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op D34 naar Antwerpen, 40 minuten van Melsele tot Sint-Anna, linkeroever. Antwerpsring richting Nederland, 35 minuten. Van Antwerpen-West tot Borgerhout, de weg is daar intussen wel vrijgemaakt. Op D113 naar Antwerpen vlieg je 1/2 uur tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. E403 Brugge-Wevelgem, 25 minuten tussen Lichtervelde en Roeselare-Izegem. Op de Brusselse buitenring 20 minuten van Machelen tot Wemmel. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook nog 20 minuten tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West.
14: Good Vibrations
15: met Sebastian de Krop.

Je denkt al vlug dat het over een vrouw gaat, maar eigenlijk zingen ze over New York, de stad van geld, hebzucht en excessen. Hall & Oates met Man Eater. Zometeen Engels met veel haar op het Spaanse Baccara met Sorry I'm a Lady. Volgende week is het al juni, de laatste maand voor de zomervakantie. En eerlijk gezegd, dat merk je er wel wat aan. Ja, het weer, maar ook op tv zie je het duidelijk. Er zijn weinig nieuwe programma's die nog starten. Het is dan ook wel zoeken, iedere dag naar een kijktip. Maar een film is altijd wel goed. En daarom vandaag American Gangster op VTM 4. Een gangsterfilm met Denzel Washington en Russell Crowe. Het verhaal is geïnspireerd op het leven van Frank Lucas, een gangster die door zijn succes en geld verdient door heroïnehandel, de aandacht trekt van een politieagent. De film speelt zich af eind 60's. Frank Lucas, gespeeld door Denzel Washington, is de rechterhand van een misdaadkopstuk. Na de plotse dood van zijn baas en mentor wil Frank uit die zijn schaduw treden en hij besluit zich toe te leggen op de invoer van heroïne vanuit Bangkok. Hij slaagt in de drugs het land binnen te smokkelen via militaire transportvluchten. En dat is het begin van roem en vooral heel veel geld. Ondertussen is er een integere politiedetectieve, Richie Roberts, gespeeld door Russell Crowe, die met zijn team eigenlijk de groeiende drugshandel in New York probeert aan te pakken en zijn pijlen richt op de belangrijkste dealers van Noord-Amerika en zo dus uitkomt bij die Frank Lucas. American Gangster, vanavond op VTM 4 om 9:05.

0: Als we eerlijk zijn, dan moeten we durven toegeven dat het niet echt het weer is voor een avondwandeling Nancy Sinatra. Want ja, het is nog altijd tegen de 30 graden. Pas rond 10 uur vanavond gaan we onder de 25 graden duiken. These boots are made for walking, Nancy Sinatra. De 90s ontstond er een periode waarin de instrumentale muziek en vooral ook akoestische muziek populair werd. En dat was een stuk te danken aan het tv-programma MTV Unplugged. Daaruit een song straks naar Yellow en Living Thing.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Jeff Lynne over een verloren liefde, Living Thing van Electric Light Orchestra. Zometeen Mariah Carey en Trey Lawrence akoestisch. I'll Be There.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: Jij kiest de muziek en ik speel ze. Dat is een beetje het principe van het grote Nostalgie Plus muziekrad. Wat gaan we doen? Wel, ik ga zo meteen draaien aan dat rad. Het rad valt stil bij een letter uit het alfabet. En dan mag jij aan de slag met die letter. Dan mag jij muziek kiezen. Muziek die ik over een kwartiertje ongeveer ga spelen op de radio. Dus dat is altijd leuk dat jij ook mee je zeg hebt hier in deze radioshow. En ja, voor je er kan aan beginnen, eerst even kijken welke letter het vandaag wordt.
1: De letter Z.
0: De letter Z. Kijk eens aan. Oké, dat wordt een uitdaging, denk ik. Goed, wat gaan we doen? Jij moet dus muziek kiezen. Een zanger, zangeres of groep waarvan de naam begint met de letter Z. Wie is er zoal? Goh, ik denk spontaan aan ZZ Top natuurlijk bij de Z. Er is ook Jeff van Uitzel, de kleinkunstzanger. En ja, dat zijn eigenlijk de enige waar ik meteen op opkom. ZZ Top en Jeff van Uitzel. Het is duidelijk dat ik jouw hulp nodig ga hebben vandaag. Nog meer dan anders. Wie wil jij horen? Welke artiest of groep, opgelet, de naam moet dus beginnen met de letter Z. De Z, daar doen we het vandaag mee. Wie mag het voor jou zijn? Stuur het maar door. Dat kan je nu al doen via de website nostalgie.plus of via WhatsApp 0477 900 800. Vandaag de letter Z.

Rihanna, All Kinds of Everything. En de dames blijven aan zet met de Pointer Sisters. Zo, I'm so excited. Eerst even kijken onderweg, waar verlies je kwartier of meer? Dat is het geval op de E17 naar Antwerpen. Dus schuif je 40 minuten aan tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. E34 naar Antwerpen, 25 minuten extra tussen Melstede en Sint-Anna-Linkeroever. 25 minuten ook op de E313 naar Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen een kwartier tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. En op de Brusselse buitenring ook een kwartier van Grimbergen tot in Jette.

0: Het is 6:30, hoog tijd om eens te kijken wat er binnengekomen is. Jij kiest de muziek namelijk de komende 10 minuten en dat doen we vandaag met de letter Z. Welke artiest of groep wil jij horen? Belangrijk, de naam moet dus beginnen met een Z. Laat het maar weten via de website nostalgie.plus of een bericht via WhatsApp. Dat kan tegenwoordig ook. Het komt veel binnen, veel hetzelfde, maar dat zal je niet verbazen, denk ik, met die letter Z. Hans uit Londerzeel heeft gereageerd. Hij zegt dat hij een grote kleinkunstliefhebber is. Dus toen ik Jeff van Uitsel zei, heeft hij niet getwijfeld. Jeff van Uitsel, Chris de Bruyne, al die anderen zijn mijn grote favorieten. Dus spelen maar, zegt hij. Ga ik doen. De zotte morgen van Jeff van Uitsel straks. En ook de keuze van, wie waren het? Van Johan en ook van Luc. Beiden nemen ons mee naar de musical Hair. En dat met de Zen. Zometeen al.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
5: schat, blijft kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.

De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt. De schimmen vluchten zwijgend. En aan de verre horizont

tot de morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij had nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen. Het ritme van

0: maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Leuk hè, die iets rustigere nummers. Jeff van Uitzel, de zotte morgen.
2: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
1: En Zen, kreeg je ook al twee keer de letter Z. Want daarmee moeten we het vandaag doen in het Nostalgie Plus Muziekrad. De Z, daar staat hij bij stil. En dus kon jij je suggesties doen met die letter. En dat is gebeurd. Mieke dacht aan Zornik. Luc uit Kortrijk. Kwam ook uit bij Jeff van Uitzel. Kurt, die dacht aan Ziggy Marley. Ik zie ook binnenkomen Zucchero voor Chris. De Zombies zie ik er ook staan. Guy dacht aan de zangeres zonder naam. Ik zie nu gewoon nog een Zucchero voor Sofia. Luc denkt verder aan, even kijken, Ziggy Marley ook. Didier aan Zegren Evans. Annick ook aan Zegren Evans. Ja, het zijn vaak dezelfde die terugkomen. De zangeres zonder naam voor Jan. Christel wil de Zombies. Georgette. Zizi en de Maskers. En ook Zucchero. Voor Chantal mag het Zita Swoon zijn. Zegren Evans zie ik ook voor Dirk. Veel hetzelfde zoals ik al zei. En benieuwd wat Marina uit Herentals dan bedacht heeft. Marina, een goeie avond.
3: Goedenavond, Ted.
1: Vertel eens, jouw zet, welke is dat?
3: De zet van Zucchero.
1: De Zucchero ook. Goed, hoe kom je daarbij uit?
3: Ja. Dat is niet moeilijk, except er zijn niet veel mensen.
1: Dat is ook waar. Het eerste wat in je opkwam dus.
3: Ja.
1: Oké. Okay.
3: Ja, daar had ik ook al aan gedacht, maar ja.
1: Ja.
3: Die was aan het draaien.
1: Ja, oké. Okay. Zucchero, dat is Italiaans natuurlijk ook, hè? Het is bijna de Italiaanse top 30 hier bij Nostalgie Plus, dinsdag.
3: Ja, dat ja.
1: Is het iets voor jou, Italiaanse muziek?
3: Jawel, ik hoor dat wel graag. Dat is zoiets, ja... Textie misschien, ja, ik weet niet. Ja, een beetje doen.
1: Versta je het ook?
3: Nee, helemaal niet. Nee.
1: Maar het klinkt gewoon leuk, hè, toch?
3: Het klinkt heel leuk, ja, inderdaad.
1: Fijn. Ook die van Zucchero, ik heb er eentje geselecteerd en dat is Ilvolo geworden. Zo, dankjewel voor jouw keuze en alle anderen die voor de Zucchero gekozen hebben. Hè. Marina, veel plezier ermee.
3: Graag gedaan, dankjewel.

0: Nostalgie.plus, daar moet je zijn om te stemmen voor Leen gaat vreemd XL, de Italiaanse top 30. Die hoor je komende dinsdag van 10 tot 12 hier bij Nostalgie.plus. En ja, zoek weer ook, kan daar niet in ontbreken natuurlijk. Il Volo, 7 voor 7. Het staat mooi op de klok en mooi bezoek van Anne Grutman. Anne, een goede avond.
1: Goeie avond, Sebastian.
0: Een nieuwe Jouw Verhaal staat op ons te wachten en jij weet al waar het over gaat gaan.
1: Ja, blijkbaar is het vandaag, het is elke dag wel iets, denk ik, is het World Play Day.
0: Ja?
1: Sinds 1999 heet dat zo, blijkbaar. Het komt uit Tokio overgewaaid. Ik was er dus niet van op de hoogte, maar ik dacht, wel een leuk onderwerp voor vanavond. Speel je nog wel eens een spel?
0: Ah, oké. Okay, ja, dus in de gezelschapsspelletjes bijvoorbeeld.
1: Ja, een gezelschapsspel, maar ook hoe speel sta je in het leven?
0: Ja.
1: Ik vind, ja, als je kan spelen met de dingen, als je kan lachen met de dingen, dan wordt het allemaal wat lichter. Dus ja, speel je een spel? Wanneer heb je dat voor het laatst nog gedaan? En wanneer heb je nog kind gevoeld?
0: Ja, goeie vraag. Een vraag aan jou. Speel jij nog wel eens een spel?
1: Eigenlijk vrij weinig. Maar ik vind van mezelf dat ik wel heel speels met alles omga. Nogal. Ik dans heel graag bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is een mooi voorbeeld. Goed, spelen, dat is een beetje een thema van vandaag. Dus reageer zeker al. En dat kan je doen via de gebruikelijke kanalen. WhatsApp 0477 900 800. Of natuurlijk via de website ook. Nostalgie.plus. Voilà. En deze heb je nog van mij te goed. Eruption.

0: zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Het is Bol10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ah, ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, mam!
8: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
10: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
11: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
12: ja,
11: toch?
12: Absoluut, ja, absoluut.
10: Krijg een helder gehoor op de economie.
13: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld, maar over hoeveel frietjes gaat het dan?
10: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
14: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
10: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van de Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van de Standaard.
15: Heerlijke lunch en fijn gezelschap over de middag. En nu dus fris in de startblokken voor jouw verhaal. Welkom. En het mag een beetje speels. Na het nieuws van 7.
16: Goedenavond. Er zou een voorlopig akkoord zijn tussen de VS en Iran, dat melden Amerikaanse media. Het akkoord zou spreken van een bestand van 60 dagen, de heropening van de Straat van Hormuz en nieuwe gesprekken over de afbouw van het nucleaire programma van Iran. Maar er is toch nog veel onduidelijkheid, ziet oorlogsjournalist Robin Ramakers.
17: Er zou inderdaad een onderhandeld akkoord zijn tussen de Amerikaanse en de Iraanse onderhandelaars. Maar dat akkoord is nog niet getekend door de Amerikaanse president. Nog niet goedgekeurd. En ook niet door de Iraanse opperste geestelijke leider. Ja, dus dat maakt dat het eigenlijk nog steeds in de lucht hangt en we niet weten of er nu wel of niet echt een akkoord is.
16: Intussen is de Belgische mijnenjager Primula in Zeebrugge vertrokken richting Middellandse Zee om daar deel te nemen aan NAVO-operaties. Vanuit de Middellandse Zee is de Primula ook sneller bij de Straat van Hormuz als het daar nodig zou zijn. In Iran zijn sinds het begin van de oorlog al meer dan 6000 mensen opgepakt. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De Iraanse autoriteiten viseren iedereen die kritiek uit op het regime, onder meer demonstranten, advocaten en journalisten. Het internet was er ook bijna 3 maanden geblokkeerd. Sinds woensdag kunnen de Iraniërs weer gedeeltelijk op het internet. Koers, de Fransman Paul Magnier heeft de 18e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Het was Jasper Stuyven die de sprint voor hem aantrok. Het is voor Magnier als een derde zege deze Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het klassement. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet het 2 tot 3 weken rustig aandoen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Een domper voor Brazilië dat aast op een nieuwe WK-overwinning. Dat is al bijna 25 jaar geleden. Onze landgenoot Thomas Pieters is sterk gestart op een golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat daar voorlopig 4e. De tweede Belg daar, Thomas De Drie, staat 45e. De winnaar van het toernooi pakt een kleine 3,5 miljoen euro mee naar huis. De warmte blijft nog hangen vanavond. En vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond is er kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
15: Onze classics als een frisse wind door de file als je daar staat. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijvoorbeeld. 26 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 22 minuten aanschuiven tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 Zelzate-Antwerpen verlies je 18 minuten tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E40 Brussel-Gent 17 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. En tenslotte op de Antwerpse ring richting Nederland 16 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ergens anders is dat niet meer dan een kwartier.
12: Jouw verhaal.

What's the matter, baby? Vragen die reizen bij Ellen Foley. En één manier om die te verlichten is weer gaan spelen. Vandaag is het World Play Day, omdat het leven gewoon leuker is wanneer je speelt. En hoe lukt dat nog bij jou? Speel jij nog kaarten, tennis, een gezelschapsspel? Wat speelde je het allerliefst als kind? En wanneer voelde jij je nog eens echt kind? Tijdens een spelletje met vrienden, een watergevecht of gewoon heel onverwacht? Spelenderwijs naar nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

Killing Me Softly with his song Roberta Flack. En daarvoor fris als een waterspelletje de Beach Boys uit 67. Jouw spelverhaal vanavond en Steven is eerst aan zet. Dag Anne, ik speel sinds kort weer badminton met een buurman. Vroeger deed ik dat ook als jonge gast. En ik was vergeten hoe plezant het is om achter zo'n pluimpje aan te jagen. Een beetje trager misschien, maar de goesting om te scoren is er nog. En ik ben weer fit. Licht als een pluimpje, Steven.

0: jouw verhaal.
1: Nostalgie Plus.
2: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan je het niet verder schoppen.

witte lijnen waver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dender

0: wat halverwege.
1: Ik vond hem er altijd heel charmant en een tikje ondeugend uitzien. En bij Jennifer Jennings deed hij zelfs een dansje op het Songfestivalpodium. Wanneer bewoog jij nog eens dansend door de kamer? Nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. Op weg nu met John Denver na 3 minuten Flower Power.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Speelse herinneringen vermoed ik dan van John Denver. Take me home, country roads. Koester het kind in jezelf, lees ik hier. Zet er wel je naam bij als je via WhatsApp een bericht stuurt, want ik kan die helaas niet zien. En Marina neemt ons mee terug naar de boerderij thuis, waar ze mee hielp na school. Dat was van moeten, vaak tegen haar zin. En toch, oh, wat was dat een leuke tijd, schrijft ze nog. Ik mocht dan met de tractor rijden als we hooi gingen opladen, want ik had allergie. En dan mijn vader met zo'n zakdoek op zijn hoofd geknoopt op de vier hoeken als bescherming tegen de zon. Zalig.

0: Met een brede smile op mijn gezicht hier, dankzij Chai Coltrane en Go Like Elijah. Movento, reageert Philippe live vanuit Italië. Sedert ik jullie recent ontdekte, luister ik hier zelfs niet meer naar de lokale radio. Amai, dank aan jullie allen. Ik ga niet zeggen hoezeer ik de warme stem van Leen apprecieer. Jullie zijn cracks on the radio. En, Philippe, volgende week ook nog eens in Italiaanse top 30, helemaal live vanuit Antwerpen. Stemmen maar, nostalgie.plus.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

Een spel, duidelijk een populaire combinatie, dat merkt u al aan het badmintonverhaal van Steven. Sport kun je ook genieten vanuit je luie zetel, mocht het je te heet zijn om een voet te verzetten. En wat je zoal kunt genieten dit weekend, dat vertelt nieuwsbladchef Sport Pieter-Jan Kalkoen morgen tussen 4 en 7 bij Sepp. Franse zon na Joan Armatrading zo dadelijk. Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be. Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu heel veel merken zonbescherming. 1 plus

Die combinatie van charme en guitigheid werkt op een podium. Niet alleen voor Louis Neefs, ook Charles Aznavour hield voor mij altijd iets jongensachtig. Zijn geheim: blijven zingen, schrijven, reizen en verwonderen. Eigenlijk dus, spelen houdt je eeuwig jong, hè.

Jouw spelverhaal, Jota Koolse, halfweg de 80's, voor een speelse openingsdans, schrijft ze. Dankzij haar vriendin en danslerares Brechtje en mijn lieve man Tim. Memorabel ondanks de misstapjes. Mijn man draaide mij iets te enthousiast rond, maar iedereen begon daarop luid te applaudisseren. Telkens als ik dat lied hoor, sta ik daar weer, jong, verliefd en ongelooflijk gelukkig. Op All At Once. Doe de deur naar dat moment graag even open, Jota. En blijf daar gerust ook hangen voor een zomers speelsmoment met de Gibson Brothers na 8 uur. Maar eerst is het aan jullie.

0: jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1+1 gratis en maak kans op een unieke

alleen al de fonkel in de ogen van die mannen stemt vrolijk. En een vrolijk hart past wel bij vandaag, 28 mei. World Play Day. En hoe speels ben jij nog? Welk spel haalde jij nog wel eens uit de kast? Kaarten, een gezelschapsspel, weet ik veel. Wat speelde jij graag als kind? En wanneer voelde jij je voor het laatst nog gewoon heel speels? Tijdens een spontaan dansje, een watergevecht? Of gewoon wanneer de zon er is? Ik lees en hoor je graag via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. En stop je met plezier een pak verse classics toe.

Gilbert O'Sullivan over die kleine Claire waar hij wel eens op ging passen. En heel toepasselijk vanuit Herentals. Lieve, dag Anne. Ik voelde mij onlangs nog echt kind toen mijn kleindochter vroeg of ik mee wilde springen op de trampoline. Ik dacht, dat lukt mij nooit meer. Maar voor ik het wist, stond ik erop. Niet hoog, niet elegant, maar we hebben gegierd van het lachen. De dag nadien leek ik plots spieren te hebben waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Blijven oefenen, lieve.

0: Nog eens voor Philippe, die luistert vanuit Italië. Leen gaat vreemd in het groot volgende week. XL op 2 juni, Italiaanse feestdag. Heet ze je welkom met een Italiaanse top 30 tussen 10 en 12. Jij kiest wat erin mag via nostalgie.plus en dan door naar de Italiaanse top 30. Een beetje liefde van Delegation zo dadelijk na het stevige werk van ZZ Top.
1: Van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
2: Het beste uit de 60s, 70s.

Ook weer gespeeld op Roland Garros. Ondertussen bloedheet, maar de 17-jarige Fransman Moise Kwame klokte bijna 5 uur op de baan met 1 duidelijk plan. Na de zege de koelte in. En dat deed hij letterlijk door zijn frigobox omgekeerd als hoofddeksel te gebruiken. En dan zeg ik, die man die kan spelen.

Ja, ja, ja, ik ben echt wel fan van deze Baker Street van Gary Rafferty. Ik had geen plan, maar als ik deze hoor, dan krijg ik plots zin in een laatavondwandelingetje. Misschien kan ik dat zo heel speels gaan doen straks. Want, zegt ook Patrick, er zijn veel vormen van spelen. Ik breng zelf marktzang en andere liederen, zegt hij nog, eigenlijk altijd een rolletje dat ik speel. Ik mocht ook al zingen voor mensen met dementie en ze zo mee terugnemen naar hun verleden. En dat gaf me zoveel voldoening. De zon in die mensen hun ogen zien verschijnen is het mooiste spel van de wereld.

Iemand zei me ooit, als je er niet om kunt lachen, dan ben je eraan voor de moeite. En ik geloof ook echt dat lachen en spelen het leven gewoon een beetje leuker maakt. Heb je daar een voorbeeld bij? Nostalgie.plus ofwel via WhatsApp 0477 900 800. En van mij voor zo Swinging on a Star.

Naar Geel, daar zit Isabel aan de Rummy Cup. Dag Anne, je gelooft het niet, maar hier is het elke donderdag Rummy Cup avond. We zitten hier met 6 dames op het terras, met iets lekkers erbij en de radio op Nostalgie Plus. Spelen voor de gezelligheid, maar vaak ook bloedserieus, lachen, plagen en foefelen. Foefelen, ik vermoed van niet, Isabel, maar jullie klinken als meisjes van 20.

Understanding. Peace and Understanding. Veerle is op haar 63ste nog in een watergevecht beland. Vorige zomer op een niet meer al te plechtig communiefeest van mijn kleinzoon. Wat begon met een voorzichtig spatje met het glas nog in de hand, eindigde met waterpistolen en gradbraakte kapsels. Maar ik heb in jaren niet meer zo gelachen. Dankjewel, Veerle. Muziek en spel gaan voor mij hand in hand als verhalen en classics. Your Golden Years na 9 uur met CCR. En uit mijn jukebox haal ik nog Janis Ian en deze verliefde John Paul Young. Love is in the air.

0: podcast.
1: Vlaanderen is daar heel streng op geworden. Zeg niet dat dat de tijd geweest dat het dienstbetoon hier ook de rigueur was. Hè. Maar in zeker Peesland, in Wallonië, is dat heel moeilijk uit te roeien. En wordt het eigenlijk halfslachtig nog altijd verdedigd.
2: Welke punten maken ze bij het Nieuwsblad over de politieke actualiteit? Dat hoor ik graag van twee van de scherpste pennen en helderste stemmen op de redactie. Lisbeth van Impe, dag Lisbeth.
1: Dag Jeroen.
2: En Hannes Heindricks, dag Hannes.
3: Dag Jeroen.
2: Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad, het punt van Impe.

0: probeer jij er zo iedere week zo nog een beetje over te gaan, zo. Zoals aankondigd. Straks denk ik dat wij zo op de bal en met een jojo gaan moeten beginnen optreden om dat een beetje minder te maken.
1: Lisbeth, een van de voordelen van een verhuizing naar New York is dat je niet meer hoeft op te treden tegen de korte broeken op de redactie, want daar ben je binnenkort helemaal van verlost.
0: Ja, maar ik ben bezig met mijn legacy op deze redactie en er is mij verzekerd door het nieuwe bewind dat het shortverbod
1: Want ik heb er is er één gesignaleerd vandaag op de redactie.
2: Ja, al verschillende de voorbije dagen trouwens.
0: Ik ben echt niet aan het opletten. Ja, ik zal aan het uitbollen zijn.
1: Lisbeth, dus binnenkort in de Verenigde Staten. Ga je op tijd zijn voor de 80ste verjaardag van Donald Trump?
0: Wanneer is dat, gast? Wacht, ik heb dat gezien.
2: 14
1: juni, dacht ik, hè?
2: 14 juni, denk ik.
0: Ja, nee, ik ga maar op 25 juli. Okay. Dus ja, ik ga niet op tijd zijn voor de 250ste verjaardag van Amerika. Ja. En dus blijkbaar ook niet voor de 80ste van Trump.
1: Je vieren in Brussel, hè? Je bent welkom in het Jubelpark.
0: Ik weet niet of ik welkom ben, maar ik weet dat er een feestje is.
1: Ja. Inderdaad, we hebben het over de Verenigde Staten en het Midden-Oosten natuurlijk. We gaan ook naar een van de grootste gemeenten van ons land, Anderlecht. Want daar zorgt een reportage van Pano op de VRT voor politieke spanning. Spanning tussen blauw en rood, is het zo?
2: Ja, maar eigenlijk gaat het wel veel verder dan dat. Het is niet zomaar een puur politiek, partijpolitiek steekspel. Integendeel, het is eigenlijk een heel goed gemaakte Pano-reportage. Ja, van eigenlijk grootschalige fraude. Eigenlijk kan je het zo omschrijven, hè, binnen de sociale huisvesting met een PS'er die eigenlijk aan favoritisme deed. En dan ook nog er zich van verzekerde dat mensen op hem zouden stemmen als een sociale
0: woning. Tot nader orde doet, want de PS op dit moment grijpt niet in, hè? Dus voilà, de man zit gewoon nog op zijn plek.
1: We maken er zo meteen een punt over. En ook een over anders. De partij anders wordt een beetje anders. En ook daar maken we een punt over. We zijn vertrokken voor een nieuw punt van Van Impen.
3: Merci, le déménagement est validé, car c'est une demande du président. Et j'ai constaté cela à plusieurs reprises.
1: Ik heb nog eens naar Pano gekeken op VRT Max. Het ging over een sociale woonmaatschappij in Anderlecht, waar zo'n 8000 mensen van afhangen. De Anderlechtse Haard heet die maatschappij. En de voorzitter van die maatschappij is Lotfi Mostefa, een heel populair politicus en ook schepen in Anderlecht. Hij zette volgens getuigen in Pano personeel in voor zijn verkiezingscampagne. Hij zou voorrangprocedures voor sociale woningen beïnvloeden en druk zetten om mensen te laten verhuizen naar een betere woningen. Het zijn beschuldigingen, Lisbeth, richting Mostefa, die niet min zijn. Wie is dat eigenlijk? Wie is die Lotfi Mostefa?
0: Het is een PS'er. Komt heel duidelijk uit de kring rond Lavesh, de sterke man van de PS in Brussel. Hij is al eens half opgedoken in een Pano, want Pano is een jaar of 2 geleden, denk ik.
1: Ja, in 2024, toen ging het over het OCMW.
0: Toen ging het over het OCMW, waar ook van alles gebeurde van mensen die daar niet gedomicileerd waren, die toch leefloon kregen. En daarnaast complete chaos, veel te veel aanvragen en nauwelijks controle op die aanvragen. Ik geloof dat er toen 2 VRT-journalisten out of the blue, zonder goede reden, een leefloon aangevraagd hebben en dat gewoon gekregen hebben. Ja. Zonder controle of dat ze effectief in Anderlecht woonden of niet.
1: En toen was hij voorzitter van het OCMW.
0: De pijlen werden toen meer gericht op de voormalige voorzitter. Dat was ook degene die op camera wilde komen. Maar op dat moment was Mostefa al voorzitter van het OCMW daar. Bleef buiten beeld. Daar is hij vrij consequent in, want ook nu is hij niet in beeld gekomen. Er wordt gewoon niet gereageerd. Het is, er worden vragen gesteld, er komt nauwelijks antwoord. En dus nu is het het idee van, er zijn sociale woningen, er zijn behoorlijk wat sociale woningen in Anderlecht. Er is natuurlijk ook een gigantische vraag, wachtlijsten, jaren wachten om op een woning te krijgen. Maar blijkbaar is er een kortere route, en dat is via de voorzitter, die in ruil wel vraagt dat je dan voor hem stemt.
1: Favoritisme, cliëntelisme, het zijn heel straffe getuigenissen die in die Pano zitten. Maar is dat genoeg, Hannes, om te geloven dat hij effectief buiten de lijnen kleurt?
2: Maar ik denk in deze toch wel. Hè. Als je dan ziet inderdaad de kwaliteit van de getuigenissen, een ex-secretaresse van de man, maar ook verschillende personeelsleden. En dan ook, die hebben de WhatsApps ook doorgespeeld. Eén aan de Pano-redactie, maar deze week stonden ze ook heel uitvoerig nog in La Libre. En daar is gewoon geen spel tussen te krijgen. Dat is inderdaad verschillende gevallen van mensen die dan een sociale woning willen aanvragen. Op een of andere manier gebeurt er dan ook veel meer in de dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen. En komt er gewoon het signaal in ruil van oké, kijk, het is goed. Maar in ruil vragen we effectief dat je je stem verleent aan meneer Mostefa.
0: En om eerlijk te zijn, eigenlijk steken ze het zelfs nauwelijks weg. Gaan ze eigenlijk als een discussie aangaan, de mensen die reageren namens de PS en namens de mensen die vernoemd worden, dan is het eerder een soort van halfslachtige verdediging zelfs bijna van dat systeem. Zij zeggen, dit is politiek de proximiteit, dat is dicht bij de mensen. Wij proberen de mensen, hij is heel betrokken. Hij probeert hier de dingen op te lossen, als dat alweer niet meer mag. Ja. En dus met duidelijk dan meteen de suggestie van, ja, het zijn weer de Vlamingen die daar moeilijk komen over doen, dat zijn toch allemaal rechtse zaken. En dit is hoe dat je dicht bij de mensen problemen voor de mensen oplost. Dat is een totaal andere manier van naar politiek kijken. Eén die in Wallonië nog voor een groot stuk overleeft. Ik ga niet zeggen dat dat in Vlaanderen niet meer gebeurt. Maar vroeger was dat veel meer ingeburgerd. Dat is verdachter geworden. Net omdat we dan weten dat de middelen niet noodzakelijk bij de juiste mensen terechtkomen. Maar bij degenen die toegang krijgen tot de kortere route. Soms omdat ze recht op hebben. Soms omdat ze er helemaal geen recht op hebben. Omdat ze gewoon de voorzitter kennen. Dus Vlaanderen is daar heel streng op geworden. Zeg niet dat dat de tijd geweest dat het dienstbetoon hier ook de rigueur was. Hè. Maar in zeker PS-land, in Wallonië, is dat heel moeilijk uit te roeien. En wordt het eigenlijk halfslachtig nog altijd verdedigd?
1: Ja, de burgemeester van Anderlecht die lijkt het voor Mostefa op te nemen. De voorzitter van de PS, Paul Magnet, die zei ook meteen niet te snel conclusies trekken. Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Heeft hij dan geen punt?
2: In de rechtbank is dat zo. Maar hier zijn de bewijzen natuurlijk zo manifest. En zoals Lisbeth zegt, je hoort eigenlijk meer mensen vanuit de PS die de verdediging op zich nemen.
0: Dus die twee dingen. Nee, uit beeld blijven. Karine Lalieu wil niet reageren. Heel veel mensen blijven buiten beeld. En als ze iets zeggen, is het politiek de proximiteit.
2: Ja, inderdaad. En daar zit toch wel, vind ik, iets fundamenteel verkeerd. Ook als socialisten kan je verdedigen dat er, moet je ook verdedigen vanuit hun ideologisch kader, dat er sterke sociale voorzieningen zijn. Maar hier in dit geval zie je zelfs dat de sociale middelen die dan worden vrijgemaakt vanuit overheden, dat die worden ingezet. Soms niet voor de mensen die het echt nodig hebben. Hè, want dat was ook in de panoreportage. Dan een man die al zo lang wacht op zijn sociale woning, die gewoon nog langer moet wachten. Waarom? Omdat hij de voorzitter niet kent. Er was zelfs iemand die de voorzitter Mostefa beledigd had. En dan wordt er gezegd, schrappen, geen sociale woning.
0: En een influencer dat ze denken dat gaat ons goed helpen, die moet voorrang krijgen.
2: Dat is een hallucinant systeem. Hè. Dat is gewoon schandalig eigenlijk.
1: Dat las ik ook ergens. Wat choqueert is niet zozeer of het nu legaal of niet legaal was, maar wel dat eigenlijk de sociaal zwakste misbruikt worden voor politieke doelen.
0: Ik denk dat dat een heel grote breuk is tussen Vooruit en PS op dit moment. We hebben het vorige week hier gehad over, of de week ervoor, ik wil er nu vanaf zijn, Frank van den Broeke die plots streng werd voor de ziekenfondsen. Dat is heel duidelijk vanuit het idee, als je sociale voordelen wil beschermen, dan moet je de kansen op fraude beperken, moet je zorgen dat je controlemechanismen werken. Dan is iedere beschuldiging van hier wordt oneigenlijk dingen toegekend, ondermijnt uiteindelijk het hele systeem. Ja. Dat is heel duidelijk niet waar op dit moment de PS zit. Ik hoor dat ze weer bezig zijn met een campagne om zichzelf te positioneren als vuile handen. We hebben dat nog op dramatischer wijze gezien. Herinner je Elio Di Rupo, die op een congres met trillende stem zei, je n'ai marre des parvenus. Dat ging dan over al diegenen die dachten dat ze het systeem konden gebruiken voor eigen gewin. PS naar buiten toe blijft zich zo voorstellen, maar je voelt, het lijkt alsof dat kamp eigenlijk het gevecht aan het verliezen is en dat echt gewoon windowdressing wordt.
2: En we moeten ook toegeven, en er zit nog een, want inderdaad, er zit een breuklijn tussen PS en Vooruit. Maar er is ook natuurlijk zoiets als de Brusselse realiteit met de Brusselse socialisten die daar wel heer en meester in zijn. In het, want er was ook in de reportage een vooruiter die ook in datzelfde systeem meedraaide. En je merkt wel, ook binnen de PS, dat er steeds meer een splijtswam komt tussen Paul Magnet en de Waalse PS en de Brusselse PS. Ja. Met Laouesch en de zijnen, waar dat eigenlijk Paul Magnet ook niet veel aan te zeggen heeft. En vandaar eigenlijk zijn. Het is niet dat hij met hand en tand Mostafa gaat verdedigen. Ja, maar... Hij doet hem er ook niet veel aan om hem terug te fluiten.
0: En bij Magnet kan het gewoon zijn, zich realiseren dat hij in Brussel toch geen zak te zeggen heeft. Dus dat hij dan maar beter niet tegen de kar van Lawaai rijdt.
1: Ja, nu andere partijen zoals MR, de grootste partij in Anderlecht. MR, anders, Les Engagés, CD&V, tillen heel zwaar aan de getuigenissen, ook al in de reportage.
4: J'ai abordé le sujet au conseil d'administration. J'ai envoyé des emails. J'ai informé la tutelle. Je ne peux malheureusement pas faire plus. Politiquement parlant, ce que je fais n'est pas très catholique. C'est-à-dire que je critique des partenaires de majorité.
1: Ja, iemand van MR, de grootste partij in Anderlecht, zegt ja, ik heb dit op alle mogelijke manieren aangekaart. Maar goed, we zitten nu eenmaal in dezelfde coalitie.
0: Dus dat gaan we nu moeten zien. Die Brusselse regering is heel moeilijk van start gegaan. Die wordt nu meteen onder hoogspanning gezet. Maar ja, alles gaat over het feit, als er gezegd wordt, we klagen en we kaarten het daaraan, dan voel je van, als het deel wordt van het systeem, als dit tot op het niveau Lawaai eigenlijk verdedigd wordt als dit is wat we moeten doen, ja, dan mag je klagen zoveel dat je wil. Dan legt iedereen wordt dat verticaal geclasseerd natuurlijk. Ik bedoel, als dat het systeem is, dat we nu blijkbaar ook half gaan verdedigen, dan zal klagen weinig zin hebben. En dan krijg je dus, dat geldt voor de MR, die daar waarschijnlijk ook een goede opportuniteit in ziet om de grote concurrent PS onder vuur te nemen. Maar stel je maar eens voor, we gaan straks nog over hem hebben, dat je nu Frederik de Gucht bent, die je partij eigenlijk bij de haren die regering ingesleurd heeft. Maar we gaan dat daar op orde zetten. En dan bij de eerste horde waarvan je denkt van, dit serieus onderzoeken zou toch zelfs geen voorwerp van discussie mogen zijn, zegt de PS armen gekruist van, sorry, niet op ons terrein.
1: Ja, serieus onderzoeken, betekent dat er een parlementaire onderzoekscommissie moet komen? Wat denk jij?

0: verontwaardiging daarover vind ik volkomen terecht. En dus als er dan een onderzoekscommissie kan komen, ja, dan denk ik dat, dat ze dat moeten doen. Ja.
1: Ja. Hoe vervelend is dit voor minister-president Dilles, die met PS een meerderheid vormt in het Brussels gewest?
2: Als we zeggen regering onder hoogspanning, ga ik ervan uit dat de kersverse minister-president, die de weg nog aan het zoeken is en Nederlands aan het leren is, dat dit zeer onwel gekomen is. Je krijgt ook een soort van, het is bijna alsof je gaat gaan testen is, van is de sterke man van deze regering nu lawaai, waar iedereen dan toch in een boogje rondwandelt? Of gewoon gezond verstand? Gaat dat hier domineren? Hè? Je kan het in Brussel doen, dat soms. Hè? Zeggen van, dat zijn die Vlamingen, dat is de VRT, niemand in Brussel heeft het gezien. Dat is al niet gelukt, want de Franstalige media hebben het ook opgepikt. Maar voor de Jes is het vervelend. Ik moet zeggen, ik snap Magnet hier ook niet heel goed in. Buiten dan dat hem dus ook om in een boogje rond Lawech loopt. Want het bevestigt wel weer alle clichés over de PS. Clichés die trouwens binnen de eigen partij soms bevestigd worden. Het zijn PS'ers die mij nog uitgelegd hebben van ja, we hebben een probleem. We hebben proper mannen. En we hebben de mannen die de dingen regelen. Het enige probleem is dat die proper mannen geen stemmen halen. En die degenen die de dingen regelen, dat wel. Dus je voelt dat is daar een permanente strijd in die partij. En je zou vandaag, als je zou moeten gokken en inzetten op welk kamp het gaat halen, dat het het tweede kamp is. En dat is finaal niet alleen een probleem voor de Brusselse regering, maar dat kan ook heel snel weer een probleem worden voor federale regeringen en voor regionale regeringen, want de PS blijft daar een machtsbastion.
1: Ja, het punt is eigenlijk, de verontwaardiging na de Pano-reportage is volkomen terecht en zou zelfs meer mogen leven bij de PS, die blijkbaar goed praat wat er gebeurt in Anderlecht. En dit is heel vervelend voor Boris Dilles.
0: Als je sociale voorzieningen wilt uitbouwen en in stand houden, dan moet je misbruik eruit halen. En dan zeker als dat misbruik wordt gefaciliteerd door je eigen politici.
2: Ja, in een stad waar net die voorzieningen zo hard onder druk staan, de noden in Anderlecht zijn gigantisch, dan kan je eigenlijk geen enkel vermoeden van foefelarij erbij pakken.
3: Het punt van Impe.
4: This is it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
1: Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, was kort en krachtig. Dat kunnen we niet zeggen van de operatie die de Verenigde Staten uitvoeren in Iran. Want die begon nu al 3 maanden geleden en blijft maar duren. Maar we werken wel aan een akkoord, zegt Rubio. En het wordt een goed akkoord of geen akkoord. Eerder zei Donald Trump dat we heel dicht bij een amazing deal stonden tussen Iran en de Verenigde Staten. Maar nu lijken we weer wat verder af. Het is
2: een beetje gokken hoor, want alles gebeurt tegelijk. Er is eigenlijk een staakt het vuren als ondersteuning van onderhandeling. Tegelijk wordt er van alles bestookt langs de twee kanten. Iedereen zegt dat de anderen begonnen zijn. Israël gaat vrolijk door in Libanon, ondanks het staakt het vuren. We zijn daar aan het bombarderen dat het een lieve lust is. Er zijn onderhandelingen, er waren gesprekken in Qatar. Qatar lijkt daar nu zo'n beetje de rol overgenomen te hebben als belangrijkste onderhandelaar. Trump zei van ja, we zijn heel dicht bij een akkoord en het is een very good deal. Alles wat ervan uitlekt maakt duidelijk dat het niet zo'n very good deal zou kunnen zijn. Wat de Iraniërs erover zeggen is doorgaans staat haaks op wat de Amerikanen erover zeggen. Ja. Het enige wat we eigenlijk zeker weten is dat Trump een deal wil, maar ja, dat hij ook in zijn eigen partij wel, iedere keer als hij dicht bij een deal staat, toch heel veel tegenwind krijgt, omdat hij veel te veel aan toegeven is, omdat hij eigenlijk in een verliezende positie zit.
1: Ja. Weet jij wat de knelpunten eigenlijk zijn om tot een akkoord te komen?
0: Die zijn wel bekend natuurlijk. Hè. Dus één, gaat er uiteraard nu vooral onderhandeld worden over de straat van Hormuz. Gaat die open? Wat met olie kan Iran die terug exporteren? Dan is er natuurlijk het element van het nucleaire. Wat doet Iran met haar kernprogramma? Maar daar zijn de eerste signalen dat dat wat verderop in de onderhandelingen zou komen. Hè. Dus dat er eerst al een akkoord zou kunnen komen zonder dat er onderhandeld wordt over het nucleaire. Wat dan inderdaad in Amerika bij de achterban van Trump op kritiek komt te staan. En dan zijn er nog een aantal andere aspecten. Wat Israël uitspookt in Libanon. Iran wil heel graag dat stopt uiteraard. En dan is er nog een element dat Trump eraan toevoegt. Dat is de laatste tijd dat dat terug op tafel komt. Dat is dat hij wil dat bijvoorbeeld Saoedi-Arabië meestapt in de Abraham-akkoorden. En dus ook diplomatie.

0: diplomatieke relaties met Israël aanknoopt. Wat natuurlijk voor die landen niet zo'n heel evidente stap is.
1: Ja. Maar je moet nu eigenlijk gaan kijken, dus dat is wat op tafel ligt. Nu, de focus ligt volledig op de straat van Hormuz openkrijgen. Waarbij nog discussies zijn van, mogen de Iraniërs in een open straat van Hormuz toch tolheffingen doen? Een idee dat de Iraniërs wel genegen zijn, waar de rest natuurlijk allemaal gigantisch tegen is. Wie mag daar dan door? Dus de hele focus is de straat van Hormuz. En alles wat de nucleaire deal zou zijn, de controle over het verrijkt uranium in Iran, daar gaat het eerder over binnen welke termijn dat daar dan een akkoord over moet onderhandeld worden. En dat wordt natuurlijk een hele lastige, want toen Trump de eerste keer president was, was er een deal met Iran, onderhandeld door Obama. Meer moet ik niet zeggen om te zeggen waarom dat Trump die deal haatte. Is daar meteen uitgestapt. Dat ging over controle over het nucleair programma van Iran. Kan je veel kritiek over hebben? Kritiek was vooral dat het op dat nucleair programma focuste en niet meer regimewissels en politieke vernieuwing en dergelijke bezig was, dat het alleen een nucleaire deal was. Maar het was tenminste dat, ja, na een lang onderhandelingsproces. Trump is daar uitgestapt. Goed, dus er is geen nucleaire deal. Dan komt er een oorlog. Ontdekken de Iraniërs van, wij kunnen die straat van Hormuz dicht doen. Iets wat de Amerikanen in alle wargames die ze gespeeld hebben. Spelen is, ik vind altijd zo'n raar woord met wargames, maar dat is het doordenken van militaire scenario's. Iedere president heeft het overwogen om Iran naar de verdoemenis te bombarderen. Iedere president voor Trump zei, de straat van Hormuz, geen goed idee, want dat is ongeveer de eerste zet die ze kunnen doen. Trump zei, I'll fix it. Hij is een oorlog begonnen, binnen de week was de straat van Hormuz dicht en zei Trump van oei. En nu is hij dus aan het onderhandelen om die terug open te krijgen. Ja, ja. Wat betekent dat je dus in het beste geval teruggaat naar de situatie van voor de oorlog. En dat je dat iets zal kosten. Ja. Zijn het Iraanse tegoeden die moeten vrijgegeven worden? Is het Israël die uit Libanon moet terugtrekken? En een Iraanse regime dat sterker dan ooit in het zadel zit.
0: Ja, want dat is eigenlijk inderdaad nog... Want je kan zeggen, je zou dan teruggaan naar de situatie ervoor. Maar eigenlijk, door een akkoord te willen sluiten nu met het Iraanse regime over een aantal aspecten, ga je dat Iraanse regime eigenlijk ook inderdaad gaan versterken. Hè? Dus je hebt inderdaad Khamenei kunnen afzetten. Zijn
1: afzetten zone, noem je dat?
0: Ja, of zijn hoofd afzetten.
1: Ik vind dat een mooie klinische term voor een bol op zijn hoofd spelen.
0: Maar het is natuurlijk zo, als je nu een akkoord maakt over al die aspecten, ja, dan staat het regime daar nog wel. En dan is meteen ook de kritiek natuurlijk van Israël, hè, die niet wil, absoluut niet wil nu dat Trump op korte termijn die deal gaat sluiten. Omdat, ja, volgens hen is natuurlijk de status quo, dat heeft Israël niet graag. Hè. Zij wilden daar heel graag die regimewissel en dat is iets wat Trump hoe dan ook niet gaat bekomen.
2: Ja, ik heb hier iemand liggen die het niet eens is met jullie en de balans opmaakt van Epic Fury.
3: Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. A capital V military victory.
2: Ja, de minister van Oorlog, Hegseth, die de balans opmaakt en die zegt, ja, we hebben het wel goed gedaan, want, om te beginnen, het Iraanse leger is gedecimeerd, zegt hij.
1: Dat is waar, maar volgens de laatste schattingen hebben ze 60-70% van hun raketten over. Niemand twijfelt eraan dat ook in de toekomst, want dat is ook iets dat fundamenteel veranderd is, ze opnieuw die straat van Hormuz kunnen afsluiten. Dat is een wapen dat ze nu uitgetest hebben en in handen gekregen hebben. Een zeemacht, ja, daar schiet niet veel van over, maar dat lossen ze op met kleine bootjes en drones. Dus daar kunnen ze mee weg. En ze hebben uranium nog. Allee, bedoel, het is heel moeilijk om te zien. Ja, pas op, hè, de schade in Iran is gigantisch. Hè? Ja. De doden, de verwoesting, allemaal heel reëel. Maar je zit daar met een regime dat zich daar bijzonder weinig van hoeft aan te trekken. Ja. En die gewoon kan zeggen van, de bedoeling was om ons hier weg te krijgen. We zijn er nog. We hebben het permanente dreigement van de straat van Hormuz. We hebben getoond dat we Amerikaanse basissen in de golfstaten kunnen aanvallen. Ik bedoel, de golfstaten hadden hun hele toekomst gebouwd op, wij zijn veilig, we hebben de rugdekking van de Amerikanen en wij zijn de plek waar dat je chocolade wilt komen eten, je drugsgeld wilt komen verstoppen, exotische reizen wilt komen maken. Heel Dubai is gebaseerd op, hier is het veilig, hier is het proper, we zijn hier het modernste van het modernste. Dat ligt allemaal allemaal aan Degelen. Dus dat betekent dat de positie van de Verenigde Staten in de regio achteruit gaat. En we hebben heel lang gezegd, de grote winnaar van dit conflict is Bibi Netanyahu, zijn de Israëli's, want die hebben eindelijk de oorlog die ze wilden. Het enige wat voor de Israëli's niet mocht gebeuren, is dat Trump er te vroeg mee stopte. En dat dreigt nu te gebeuren. Ja. Voor hen is chaos in Iran geen probleem. Een aanhoudende campagne, altijd maar opnieuw aanvallen, allemaal geen probleem voor Israël. Maar Amerika dat zegt van, wij zijn hier klaar, we zijn weg en hey, we hebben hier afgesproken dat je niks meer gaat doen. Dat is voor Israël, is de wereld gevaarlijker geworden. Ja.
2: Is het Iraanse regime nu gewoon tijd aan het kopen en zich ondertussen aan het reorganiseren om dan terug te slaan? Is het dat wat er aan het gebeuren is?
0: Wat, terug te slaan, ja, ik denk dat zij in beide opties kunnen ze mee leven. Hè. Allee, bedoel, dus als ze nu aan tafel gaan en ze onderhandelen een goede deal met Trump, zoveel te beter voor hen, dan is er kortstondige weliswaar, maar stabiliteit met de Verenigde Staten en kan het regime inderdaad zichzelf terug opbouwen. Ook in het andere geval, nu zitten ze met een halfslachtig staakt het vuren, er wordt nog wel aangevallen. Ja, tegelijk zijn ze niet volledig onthoofd en kunnen ze ook in het geval dat het nog even blijft aanhouden, de Epic Fury, kunnen ze het nog wel volhouden. Ja. Dus het is niet zo dat het regime plat tegen de grond ligt en niet meer weet wat het moet doen. Ja.
2: Hoe dan ook, als er een akkoord komt, is het een slecht akkoord voor de Verenigde Staten.
1: Dat vervolgens door Trump zal verkocht worden als een epic deal, de beste deal die ooit gesloten is. Ja. Hij gaat proberen de Amerikanen, en het zou hem kunnen lukken, want Amerikanen willen dat de olieprijzen naar beneden gaan, dat het goedkoper wordt aan de pomp. Een groot deel daarvan is niet bezig met de hele geopolitieke toestand. Dus het zou kunnen zijn dat hij er nog in slaagt, oorlog is gestopt en dat dat eigenlijk de overwinning is. Maar het is toch wel een risico, want er zijn Iran-haviken, zoals dat heet, zowel in de Democratische Partij, maar zeker in de Republikeinse Partij, die zien van, ja, we hebben hier gewoon geopolitiek niet een gelijk spel gespeeld, maar gewoon op ons doos gekregen.
2: Ja.
1: En dat maakt de wereld gevaarlijker. Dat maakt de kans om fundamenteel in te grijpen in Iran voor de komende decennia een stuk moeilijker. En ja, eigenlijk zijn we met de billen blootgezet, ondanks het feit dat we onze militaire overmacht hebben kunnen bewijzen.
2: Stel, er komt een deal. What's next? Cuba? Groenland?
0: Ja, dat is de vraag van 1 miljoen natuurlijk, hè, maar er rest nog wel wat tijd. Hè. Ik denk nog 2/3 zeker van de termijn van Trump. Dus denken dat het enkel bij Iran gaat blijven, daar zou ik toch geen gif op durven innemen.
2: In alle geval, jullie punt is geopolitiek. Hebben de Amerikanen eigenlijk verloren met deze oorlog en ziet de wereld er alleen nog maar slechter en gevaarlijker uit dan ervoor?
1: Absoluut. Als de Iraniërs zo gevaarlijk waren dat deze oorlog absoluut moest gebeuren, dan blijven nu achter mij een wereld waar de Iraniërs nog gewoon altijd de Iraniërs zijn en altijd een vinger hebben op ongeveer de luchtpijp van de wereldeconomie.
4: Ik ben 6 maanden voorzitter. We zijn al van naam veranderd. En al mijn voorgangers samen hebben daar 15 jaar over gediscussieerd. Dus dat is toch al een eerste stap die we gezet hebben. Ja. Ik ben het ermee eens dat het voor ons niet altijd makkelijk is om ons plek te vinden binnen de oppositie. Ik vind wel dat we op de nagels kloppen waar het potentieel pijn kan doen, vanuit een liberaal oogpunt.
2: Ja, laten we het nog eens hebben over de Vlaamse liberalen. Die kregen serieuze klappen. De jongste verkiezingen kregen met Frederik de Gucht een nieuwe voorzitter en heette nu al een hele tijd anders. Maar in de peilingen, Hannes, is het nog niet veranderd.
0: Is het nog niet anders? Nee, zeker niet. Ze hebben het eigenlijk niet onder de markt. Hè. Ook Frederik de Gucht niet. Is dat een gedacht binnen de partij dat door die voorzitterswissel, Eva de Bleker weg, Frederik de Gucht erin, dat het een nieuw elan zou geven. Zeker ook in combinatie met de nieuwe naam. Maar we zien eigenlijk dat ze op dezelfde pijnpunten blijven botsen. En dat is één natuurlijk inhoudelijk dat ze geen gaten kunnen slaan in het regeringswerk, zeker niet federaal. Met de regering De Wever die mooi links en rechts het hele ideologische spanveld bezet. En dan twee, misschien nog een groter probleem, is het probleem van geloofwaardigheid. Hè, dat ze continu blijven botsen op de Vivaldi-erfenis en dan nog met namen naar het front moeten die heel hard doen denken aan die erfenis. Dus,
2: ja. En dus wil Frederik de Gucht de partij veranderen? Betekent dat meer macht bij de voorzitter?
1: Meer macht bij de voorzitter. Meer macht ook de provinciale werkingen. Het niveau tussen de afdelingen en de voorzitter wil hij ook hervormen. Hij wil betrokken, hij wil greep krijgen op de lijstvormingen. Iets waar de nationale voorzitter relatief weinig greep op heeft. Hij wil een cumulverbod, dat mensen niet zomaar van alles kunnen combineren. Of het wil het in ieder geval moeilijker maken om dat soort functies te combineren. En hij wil nieuwe gezichten op de lijst. Bij de eerste twee posities moet er minstens één nieuw zijn. Het doet allemaal heel hard denken aan wat eerst John Crombie met vooruit gedaan heeft en vervolgens Conor Rousseau voortgezet heeft. Die zat met net hetzelfde probleem. Je hebt een partij die uitgeregeerd is, die moe is, die geloofwaardigheid ingeboet heeft. Maar ja, dan zitten al die oude ministers en gezichten in je fractie. Die zitten daar eigenlijk een beetje tegen de gedachte, want voor bijna iedereen is dat daar een degradatie.
0: Vroeger bij mij op school was altijd alles de schuld van de sossen en nu is er de running joke, het is de schuld van de liberalen.
1: Ja, voilà. En je moet vernieuwing gaan, je moet jezelf gaan heruitvinden, maar je doet dat met Gwendoline Rutten, je doet dat met Vincent van Quickenborne, je doet dat met iedereen waar dan denkt van, ja, dat zijn allemaal ministers geweest en dat zijn allemaal degenen die ons ook toch hier gebracht hebben. Ja. Dus als je dat wil, je kan ook niet supersnel veranderen, maar als je wil zeker zijn dat je bij de volgende verkiezingen de boot niet mist, want als die gasten terug bovenaan de lijst gaan staan, zijn die weer verkozen, zijn de namen die iedereen kent. Dus alleen het totale resultaat zal niet goed zijn, dus je moet afdwingen dat er nieuwe gezichten op die lijsten gaan staan. Dat parlementsleden die denken, het zal op eigen kracht niet lukken, niet rap op een opvolgersplaats gaan staan om dan langs achterdeur toch weer in het parlement te geraken. Dus je moet controle krijgen over die lijstvorming, je moet controle krijgen over je partij, dat centraal gaan organiseren. Het gaat ook over campagnemateriaal.
0: Van de opvolgers vind ik grappig, want dat is normaal gezien een tactiek die partijen toepassen, maar wel als er in de regering geraken. Hè. Dat ze dan inderdaad, omdat de mensen minister worden, dat ze dan de eerste opvolgers in het parlement kunnen krijgen. Maar ik denk niet dat anders daar nog kans op maakt.
1: Er zaten ook dingen in dat ze de campagnes meer gaan stroomlijnen. Herinner je dat in vorige campagnes meer en meer lokale afdelingen onder andere namen. Ja. En dus het enige wat je dus blijkbaar bij anders niet mag zijn, is anders dan anders. Maar dus het is een poging om het allemaal te stroomlijnen en er een, Frederik Rutte Gucht zal ongetwijfeld zeggen, net zoals Conor Rousseau, dat zij er een moderne partij van te maken.
2: Als nieuwe gezichten naar voren schuiven, de bedoeling is, dan heeft Paul van Tichelt het goede voorbeeld gegeven. Hè. Wat vond jij van zijn vertrek uit de politiek?
0: Ik snap het, want hij zat in het parlement niet veel meer te doen. Hij was zich ontiegelijk aan het vervelen. Tichelijk. Maar dus vanuit die optiek snap ik het. Langs de andere kant heb ik er ook wel een beetje een probleem mee. Dat Van Tichelt is in de politiek gekomen, onverkozen. Hij is dan minister geworden van op het kabinet. Vond dat heel plezant om minister te zijn. Maar hij wil geen politicus zijn in de oppositie. Maar ja, hij heeft zich natuurlijk wel laten verkiezen. Hij heeft inderdaad een verkiesbare plek ingenomen. Om dan vervolgens niet veel uit te vreten in het parlement. Ik vind dat saai.
1: Het is ook waar hij naartoe gaat. Hè? Hij gaat naar een grote
2: deurwaarders.
1: Ik weet niet wat een bedrijf zeker is. Iets waar hij zelf als minister van Justitie met stevige lobby van de sector ook voor een stuk mede spelregels hertekend heeft. Ik wist niet dat ministerschap een soort van trampoline was, een springplank, om naar de volgende mooie job te geraken. Ja. En die indruk wordt wel heel hard gewekt. Die draaideur van minister zijn of heel hard wegen op het beleid in een sector en vervolgens naar die, twee keer met je ogen knipperen en naar die sector overstappen.
0: Met Tine van der Straten bijvoorbeeld het geval, die dan naar de windlobby is getrokken, terwijl als eerste minister van Energie was. Ja, eigenlijk is dat echt niet proper. Ja.
2: Frederik de Gucht, Hannes, die is nu op tournee. Is hij al in Lokeren gepasseerd?
0: Nee.
1: Nochtans een blauw bastion.
0: Ja, nochtans een blauw bastion, dat is zeker waar. Maar ik heb hem daar nog niet gezien alleszins. Dus het kan zijn dat hij er al eens geweest heeft. Noemen
1: ze zichzelf daar al anders? Of?
0: Nee, lokaal-liberaal is het. Maar dat is ook deel van de kritiek. Hè. Als je al zo lang bestuurt, bijvoorbeeld in een blauw bastion als Lokeren, waarom zou je jezelf dan anders gaan doen? Dan moet je het anders gaan doen dan dat je het zelf al die decennia hebt gedaan. Ja.
2: Lisbeth, gaat de Guchter komen met dat gesleutel aan de interne werking?
1: Wel, ik denk dat zijn analyse van ik heb vers bloed nodig, dat die klopt en dat partijen nu maar zo georganiseerd zijn dat het soms moeilijk is om dat vers bloed op goede plaatsen op de lijst te krijgen. Dus dat heeft bij Vooruit voor een stuk wel gewerkt. Zelfs het cumulverbod waarvan hij kan zeggen terecht zeiden veel mensen van vooruit, ja, we zijn hier eigenlijk, we proberen nu heiliger dan de paus te zijn. Maar ja, je hebt dan toch zo van die anciens die denken, mijn burgemeesterschap is mogelijk toch veiliger dan mijn plek in het parlement, dus ik kies voor het burgemeesterschap. Dat is vaak maar zeer tijdelijk, dat soort cumulverboden, maar het kan zo voor een volgende lijstvorming wel de ruimte geven, ja, om te zeggen van kom, we gaan hier nieuwe gezichten lanceren, want dat is voor een partij is dat een risico, hè. Die hebben nog niet bewezen dat ze stemmen gaan halen.
0: En, wel, en tegelijk moeten die nieuwe gezichten dan ook wel aansluiten bij een lijn, bij een inhoudelijke lijn. Ja. Je moet, Les Engagés heeft dat ook zo gedaan, hè. Dus er zijn dan mensen vanuit het middenveld aangetrokken die dan ook effectief iets te vertellen hadden, hè. Want nu, allez, met alle respect, maar Paul van Tichelt gaat uit de Kamer. Zijn opvolger is Arthur Orleans, hè, dus een nobele onbekende, maar voor de wetstraatpers wel bekend, als woordvoerder destijds van Bart Somers. Hè. Dus dat is weer zo die oude garde die overal de mannetjes heeft gezet, uitgezonden, en die komt nu in het parlement. Hè. Dus wellicht gaat die dat wel goed doen. Maar het is niet zo dat met die nieuwe talenten aan te trekken of in het parlement te zetten, dat daarmee een nieuwe Open VLD, nieuw anders is geboren. Hè. Daarvoor is veel meer werk nodig.
1: Ja.
2: Zie jij al een nieuwe inhoudelijke lijn bij anders?
1: Ik vermoed dat dan het volgende zal zijn dat eraan komt. Dus dit zijn structurele ingrijpen in de partijstructuur. Je hebt die nodig. Het is een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde om vernieuwing te hebben. Het volgende zal dan inhoudelijke vernieuwing zijn. Hè. De drie O's, dat gaan ze toch eens concreter moeten maken.
2: Wat, ik heb
1: ze
2: nog
1: eens moeten,
2: op, die,
1: ik heb ze moeten opzoeken.
0: Onderzoek? Nee.
1: Nee.
0: Onderwijs? Nee.
1: Nee. Nee. Ontvetten, ontplooien en ondernemen. Ik wist het ook niet.
2: Maar waar gaat het uiteindelijk uitkomen? Gaat anders de MR-richting uit, of juist helemaal niet?
0: En dat is natuurlijk de fundamentelere vraag, die op dit moment helemaal nog niet beantwoord is. Is het met een fanstand van Quickenborne in het parlement, die nu zichzelf omschrijft als libertair? Dus je hebt al die jaren mee met de socialisten geregeerd, compromis na compromis gemaakt, en nu plots ben je de blauwe heilige maagd.
1: Ja. Dus, is efficiënt oppositie aan het voeren. Hij maakt het de regering lastig, hij zorgt voor vertraging, voor uitstel. Hij gebruikt iedere wapen dat de oppositie heeft. Wat je moet nageven is dat hij tenminste het mandaat van de parlementair echt omarmt, in tegenstelling tot Van Tichelt, die zegt van dat is Klopt. Niet tof. Maar ja,
0: maar
1: er zijn een koplak erop.
0: Van geloofwaardigheid. Ja. Daar zit echt met een fundamenteel probleem. En is dat dan de lijn die dat je wilt aanhouden en wil je dus volledig rechts van de regering De Wever profileren, met ook de kans dat je nog op de NMR gaat botsen bijvoorbeeld. Is dat de ader die je wilt aansnijden? Of is het toch met de meer linksere, liberalere profielen?
2: D66-achtig.
0: Ja, inderdaad. Met dan mensen die uit de Bart Somerschool komen ook bijvoorbeeld. Is dat dan de lijn die je wil bewandelen? Inderdaad, Gwendoline Rutten is ook niet weg te slaan uit de VRT-studio's en van voor de camera van Villa Politica. En je merkt toch dat bij Frederik de Gucht, die de touwtjes meer in handen wil nemen, dat hij voor een voorzitter te zijn die dat wil doen, heel vaak achter de feiten moet aanholen, ook binnen zijn eigen partij. En dat is natuurlijk wel niet positief als je er nog iets van wil maken.
1: Ja, ja, plus als hij tijd heeft tot, wat is het, theoretisch 2029 zeker, tegen de volgende verkiezingen, dan kun je zeggen, dan is hij nu alle stapjes aan het nemen. En dat vraagt allemaal tijd en dat gaat, ja, wees gerust.
0: Als er vervroegde verkiezingen zouden komen, is het anders met een heel groot probleem.
1: Ja, en zoals we in een van de vorige afleveringen hebben gezegd, dat is een mogelijkheid die we toch niet kunnen uitsluiten.
2: Ja, het wordt allemaal gestroomlijnder bij anders, dat duidelijk aan zichzelf aan het werken is, maar het blijft uitkijken naar de volgende inhoudelijke stap.
1: Dus op dit moment niemand meer die hoopt dat de regering overeind blijft, denk ik, dan Frederik de Gucht.
5: Het punt van Van Impen.
2: Dankjewel Lisbeth, dankjewel Hannes voor de punten. Drie heldere punten alweer, zo kan ik er op zijn minst een weekend weer tegen. Hè. Tot het volgende punt van Van Impe. Ik dank ook nog de VRT voor de audioquotes. Pieter Santens van House of Media voor de montage. Ik dank Kim Lano voor het beeld en voor de productie Laurence Tolk.
5: Wil je niets missen van Nieuwsblad Podcasts? Ga naar de luisteromgeving in de app.

0: de 60s,
1: 70s
0: en 80s. Nostalgie Plus. Sunny.